0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april, vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
0: Dit is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiten van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: NL.
1: Altijd aan.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook honderdduizenden bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Radio NL. Radio NL.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalet en staakcaravans.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
17: Goedemorgen, iets over 6 op de vrijdagmorgen. Het is 5 juni vandaag, laatste werkdagje van de week. En dan zit het erop voor deze week. Hebben we alweer weekend. Ik kan hem ruiken. Heerlijk, man. Hey. Eerst even lekker deze morgen doorkomen. Jouw tekst- of audiobericht is welkom in onze app. Op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie. Het is ook vrijdag, hè. Lekker rustig onderweg.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Naast van Dijk!
17: Ja, en eens even kijken waar we mee kunnen beginnen vandaag, hoor. Het is wel vrijdag. Ik zat te denken aan misschien even eentje van Jannes of zo.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dave Dekker en zijn liedje Vespa.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 6:13 op de start van de Vrolijke Vrijdag. We kunnen lekker beginnen aan het ochtendprogramma van vandaag. En dat deden we met Eleonora van Jannes. Na vandaag dan officieel weekend. Ik kan me voorstellen dat je er zin in hebt. Als ik voor mezelf mag spreken, dan kan ik niet wachten tot ik naar huis rijd vandaag. Ja, dat klinkt heel erg stom, maar dat zijn de laatste voorbereidingen voor de Radio NL Mega Run. Wij vertrekken zijn we morgen al naar de startlocatie. En daar hebben we zin in, joh. Jee. We gaan met z'n tweeën. Dat is genoeg in de auto een week lang, laat ik het zo zeggen. Maar we gaan met z'n tweeën. Maar vandaag nog even de laatste puntjes op de i. Dat dan vanmiddag even thuis doen. Hè? Dus autootje voor huis. Misschien toch nog even een stofzuiger doorheen. Dat wordt sowieso tijd, weet je wel. Maar daar hebben we zin in. Vanaf aanstaande maandag het ochtendprogramma live vanuit Zuid-Europa. Beginnen in Frankrijk maandag. Goed, andere zaken. Nieuws van deze vrijdag. Het gaat over de plaats Moerdijk, dorpje Moerdijk. Het besluit over de toekomst daarvan is opnieuw uitgesteld. Je hebt het sowieso wel meegekregen, een tijdje geleden, dat Moerdijk zou verdwijnen. Eigenlijk zou op 29 juni dan het besluit vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Het was de bedoeling dat het dorp zou verdwijnen vanwege nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat Moerdijk mogelijk toch wel kan blijven bestaan. En dat de energieprojecten misschien wel op een iets kleiner oppervlak kunnen komen. Dat voor Moerdijk. Ja, dat is ook maar afwachten wat daaruit komt. Niemand die daar wat over durft te zeggen. Andere zaken. Woningen dan. Eengezinswoningen. ABN AMRO waarschuwt voor leegstand en zeker een waardedaling. Want er zijn namelijk te veel eengezinswoningen voor te weinig gezinnen. En dit probleem wordt de komende decennia alleen maar groter. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Het aantal eengezinswoningen is 2 maal zo groot als het aantal gezinnen waar deze woningen voor bedoeld zijn. En deze onbalans neemt alleen maar verder toe. Toch zet de gemeente met hun bouwplannen nog altijd vol in op eengezinswoningen. Hoe kan dat en wat moeten we hier aan doen? Dat is hetgene waar ze dan vandaag over verder zullen gaan praten. En waar ook de nodige adviezen wel weer voor naar buiten gaan komen. Maar hey, dat laten we lekker aan hun over. Wij gaan beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Zometeen duiken we in onze app. Wat heb je te zeggen deze dag?
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Appie Zappie, Willy Dans en Mart Hoogkamer. Daarvoor Peter met zijn Rockets. En mij, oh mij. Het is 7:10 op de vrijdag.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kupke. Ja, het is weer vrijdag.
0: Zit je
1: hoort het wel, hè?
0: In de Rimboe?
1: Ja. Het weer werkt ook weer niet mee. Nou, we hebben dan...

0: Het weer werkt ook weer niet mee. Nou, we hebben dan een spreuk voor vandaag. En die luidt...
1: Alsof die aan het douchen is.
0: In de stilte van je ziel vind je de antwoorden die je zoekt. Luister naar je innerlijke stem en vertrouw op je intuïtie.
1: Ja.
0: Ik wens iedereen nog een fijne vrijdag. En een prettig weekend.
1: Lekker weekend.
0: En wel trusten.
1: Spreken we elkaar aanstaande maandag weer, Ad.

0: Goedemorgen van Patrick uit Elst. Goed de werkende mensen in Nederland even. Laatste loodjes, dan is het weekend. Ik neem zo meteen een biertje op het strand van Thailand. Hey. Ja, zo kan het ook. Doe eens ook even een goede dag van onze kant dan, Patrick. Als je dat op een manier verstaanbaar kan maken voor ieder daar natuurlijk. Happy van Diana, goedemorgen. Of we opa's kast even open willen trekken vandaag. Ook dat moet goed komen. En Frank die zegt goedemorgen. Het nieuwe liedje van Robert van Hemert alsjeblieft. Zandloopster. Laat het mooie zomerse weer maar komen. Nou, dat laat nog eventjes op zich wachten, dat mooie zomerse weer. Vandaag ook verspreid over het land toch wel wat buien aanwezig.
1: Goedemorgen Lars en alle andere vroege vogels. Ook goedemorgen op deze vrolijke vrijdag. Ik wil jou Lars en de hele ploeg die volgende week op de megarun gaat heel veel plezier toewensen. Maak er wat moois van. Ik denk de voorbereidingen gehoord te hebben dat dat vast gaat lukken. Wij gaan het volgen. Ahoy!
0: Nou ja, die auto die zit inmiddels in de stickers, dus dat is in elk geval gelukt. Gisteren zijn de laatste satellietverbindingen bovenop het dak geplaatst, dus... Dat moet goed komen, zou je zeggen in elk geval. Maar ja, hey, techniek blijft techniek, hè. Altijd lastig. En we hebben er zin in. Een filmpje wordt er dan ingestuurd via onze app. Ja, ook dat is mogelijk. Niet alleen tekstberichtjes, audio-appjes, foto's, maar ook filmpjes kunnen we meenemen. Ik kan zelf dus even meekijken met wat Rico instuurt. Dan kan het je ook laten horen.
2: Hey, goedemorgen Lars uit Frankrijk. Ja. Wij zijn onderweg naar Spanje.
0: Een lege snelweg. Doe ze er goed aan, alvast Rico. Die gaat even voorstomen voor aanstaande maandag. Die is alvast onderweg, lekker man. Adrie dan, ook goedemorgen.
3: Hey Lasje, goedemorgen. Ja, we zijn er ook weer bij hoor. Op vrolijke bezoek die vrijdag. Ja, lekker dekje weer een keer. Nou, Lasje, leuk fruitje heb jij hoor. Lekker naar Viva La France. Ah, het zal wel weer een machtig mooi weekje worden voor jullie. Lekker genieten. En mooi radio natuurlijk. Er zijn mensen werk vandaag allemaal. En hey, Lasje, gooi van ons, gooi van mij maar even uit de losse pols erin. Vanavond mogen we op een pad. Mogen we de finale gooien van de Supercup van de verliezersronde. Ja, het is een verliezersronde, maar het is ook een prijs. Het is ook een prijs. Er zijn mensen werk vandaag allemaal. En ciao, ciao, de bakker.
0: Ciao, ciao. En succes dan vanavond met de pijltjes, Adrie. Ja, inderdaad, we gaan eerst naar Viva La France. Dat is de startlocatie waar we aanstaande maandag dus inderdaad radio gaan maken. En dan trappen we hem aan, stappen we in de auto en gaan we naar een stukje wat zuidelijker. We gaan zo gauw mogelijk naar España. Dus ik heb de eerste voor aanstaande maandag alvast klaarstaan. Dat is Bert de Steigerpijp. Hier, moet je horen.
4: We zuipen in Spanje.
0: We zijn begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. Van de vrijdag 5e van juni. Tini van de receptie die staat ook al te wachten tot ze de douche onder mag.

Gisterochtend 8:15 spraken we over een 12-jarige accordeonist. Weet niet of je het meegekregen hebt, maar wat ik kan zeggen, het is gelukt en we spreken hem 8:15.

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Lucas Outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: Iedere donderdag.

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vesto, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King. Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag trekken er enkele buien over het land. Vanmiddag daarentegen schijnt in het westen de zon volop en is het overwegend droog. Landinwaarts komen er dan nog wel enkele buien voor. Maximum temperatuur van vandaag ligt rond een graad of 19. Kijken we naar morgen en overmorgen. Het complete weekend wordt het een dikke 20 graden, maar niet altijd overal droog. Het blijft wel een klein beetje sputteren. Nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn veel te veel gezinswoningen in Nederland en die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Er moeten juist meer eenpersoonshuizen en seniorenwoningen worden gebouwd. Inwoners van de Brabantse plaats Moerdijk weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Besluit of Moerdijk kan blijven bestaan of moet verdwijnen vanwege industrie is uitgesteld. En in het Groningse Leek is gisteren een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Volgens de regionale omroep veel schade, maar niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel.
2: Ja, dan kan je lang blijven wachten.
4: Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo.
2: Daar zal ik nooit geen grap over maken natuurlijk. Goed, 6:30 geweest. Op dit moment is het lekker rustig onderweg. Er staat geen enkele vertraging. Betekent dat wij gas kunnen geven op de vrijdagmorgen. Tini van de receptie, die is wakker, die staat aan. Hebben we zometeen in haar lal-sessie.

0: Houdoe. Altijd Karin.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En we gaan naar Spanje toe. Daarvoor een liedje van Birdie. Welkom in de bus. De happy van Jennifer Durenterp, goedemorgen. Gelukkig rijden we vandaag de juiste route met onze bus. Hashtag buschauffeur Friesland. Ja, kijk, oh, niet om er extreem veel grap over te maken. Geen haar op mijn hoofd die daarover aan zal denken. Maar ik denk dan, hoe krijg je dit voor elkaar, weet je wel? Maar goed. Het is dat er inderdaad geen gewonden bij zijn gevallen. Dan durf ik er wat van te zeggen in elk geval. Bericht van Jurgen, goedemorgen. Of we de nieuwe van Django kunnen draaien. Groeten vanuit Asten. Doen ze ook even de groeten in Asten. En de Molle is van de partij ook. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goedemorgen. Ja, daar is hij weer, de Snacky Friday. Een paar uurtjes knooien en knallen en dan is het zo weer weekend. Want vanmiddag weer de vrijdagmiddagborrel en een paar dappen erop knappen. En dan hoppata, gaat hij weer. Jongens, ik heb voor vandaag een weekend in de knallen.
0: Nou.
3: Ik ben een Noorderling. Ik hou van het platteland, ik ben een Noorderling.
0: Ja,
3: kom van klei, het veen en zand, ben hier geboren. Hier staat mijn huis, in mijn provincie voel ik me thuis. Jongens, een heel goed weekend en maak er wat moois van. Jojojo, later, welkom door de Panty.
0: Ja, tuurlijk joh.
4: Welkom door de Panty.
0: Daarvoor is het vrijdag, 5e van juni vandaag. En aan de start van een lekker weekend uit Formule 1 weekend dat ook nog een keer op ons staat te wachten. De grote prijs van Monaco wordt verreden dit weekend. Een weekend waar eigenlijk alleen de kwalificatie interessant zal zijn. Hè, want inhalen, nou ja goed, het is maar net wat we ervan gaan zien komende dagen met de Formule 1. Het is natuurlijk wel een nieuwe auto op een eeuwenoud circuit. Maar we gaan kijken. Ik ben benieuwd of het een klein beetje spannend kan worden. Jacob Jelle, goedemorgen. Het is zover. Bijna weekend is Wimmy Bauma wat. Zicht van de haven. En ik ruik zelf alleen de uiensoep van gisteren. Dat is lekker. Dat is lekker. Ik heerlijk wakker worden. Danny uit Herber, goedemorgen. De driftige opschepper is van de partij vandaag. Of we Frank van Etten met In ons café kunnen draaien. Het is tenslotte bijna weekend.
5: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, clubpie. Ja, we zijn er weer aan toegekomen. Laatste dagje van de week. Ja, we gaan weer op weg naar de Beemster. Een dagje nog even volmaken. Dan lekker naar een rustig weekendje. Weer is wel niet zoveel aan. Ja, maar dat maakt de pret niet drukken. Jongens, alle luisteraars hier van Radio NL, luister ook allemaal. Allemaal een heel goed weekend. En ik zou zeggen, de groeten.
0: En tot maandag spreken we elkaar dan weer, Hans. Ik word helemaal driftig van dit muziekje. Ik weet niet waar ik het vandaan heb getoverd, maar... Het heet ook Circus, dit muziekje. Dat zijn technische termen natuurlijk. Tijd voor Tini. Het is tijd voor Tini. Het is 7:15. En dat betekent dat ze weer onder de douche zal gaan stappen. En dan zal ze een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? Het is in elk geval een... Nou ja, als je ze allemaal onder de douche zou zetten, zou het niet passen. Dat is de enige hint die ik je even meegeef. En ook niet met Tini erbij. Ja, en dan noem ik Tini niet fors. Maar het zijn gewoon heel veel mensen in één keer.

Oh ja. Ja, ik snap het inderdaad. De grote zwarte bril ligt op de badrand, zeg maar. Dus neem dat mee. We zoeken de titel van de plaat. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL.

0: la la. Marco Kanters en het leven is een kermis. We hebben zojuist onze teamie van de receptie horen lallen. Ja, en met heel wat mannen erbij. Dat was een beetje de hint die we hebben meegegeven. En daarvoor aan de telefoon, als ik het zelf mag zeggen, mijn derde favoriete Groninger. Jacob Jelle, goedemorgen.
1: Ja, dat is goedemorgen, jongen.
0: Ja, plek 1 en 2 staan Lucas en Gea natuurlijk. Maar daar kom je vlak snel achter, zeg maar, hoor.
1: Ja, ik begrijp het. Birdie staat iets onder, hè?
0: Nou ja, goed, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Misschien wil ik die nog op 3 zetten, maar ja, dan kom je wel in de buurt daarna. Ja,
1: we hebben de verkiezing ook wat van mij verloren. Dus die kan nu nog wel op standje 3.
0: Dat gun je hem, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Jacob, het is bijna weekend. Wij hebben zin in het weekend. Hoe ziet hij van jou eruit?
1: Ja, we gaan barbecuen. Zaterdag.
0: Ja, als het stormt.
1: En dan even hier en daar wat koekeloeren. En dan zie ik wel weer wat het weekend brengt. Ik heb geen idee.
0: Lekker zeg, hé. En dat als ambtenaar zijnde inderdaad sinds laatst. Hè? Want hoe lang is het nou geleden dat jij in de gemeenteraad zit?
1: 1 april.
0: Ja, dat was een grapje natuurlijk. Maar hoe lang was het nou geleden?
1: Ja, vanaf 1 april.
0: Oh, is het officieel?
1: Ja.
0: Ik dacht, hij heeft te gek met ons, maar... Hey.
1: Nee, joh.
0: Ach, mooi toch?
1: Ik ben hartstikke serieus.
0: Ja, en super druk mee natuurlijk als ambtenaar zijnde, want dat is heel hard werken.
1: Nou, er gaat godverdorie meer tijd in zitten dan je denkt.
0: Nou, wat is het nou, 2 dagen in de week of zo?
1: Ja.
0: Ja, er gaat meer tijd in zitten dan je denkt. Houd toch op alsjeblieft.
1: Oké, maar de burgemeester zei er alles en Jacob Jelle zegt hij... De gemeente doet niks.
0: Nee, nou ja.
1: Maar als het verkeerd gaat, dan heeft de gemeente het gedaan.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Daar heeft hij goed, heeft hij over nagedacht.
1: Hele goede burgemeester hebben wij.
0: Ik kan willen dat wij zo'n scherpe burgemeester hadden. Maar goed, daar heb je ook weinig aan. Ja. Jacob Jelle, eerst even andere zaken. Onze Tini van de receptie. Ja, ik zei als iedereen erbij komt staan bij de douche, ja, dan past het niet. Maar dan komt er dat de mannen nogal fors zijn. Welk liedje is het ook alweer?
1: Hey, ga je mee?
0: Ja.
1: Want wij gaan naar de
0: kermis. Naar de kermis, zegt hij dan nou?
2: Hey, ga je mee? Dan kan een eindje lopen.
0: Ja.
2: Houd op mijn poetsen, kijk toch niet zo nauw.
0: Nou, goed.
1: Oh ja, we kijken niet zo nauw, hè? Ga je mee?
0: Nee, we kijken niet zo nauw inderdaad. Maar goed, dat zijn de details, daar gaan we niet op treden. Dat doen we met meerdere onderwerpen niet, dus dat komt goed. Jacob Jelle, dankjewel. Lekker weekend.
1: Ja. Prille weekend en goede reis, hè?
0: Ja, dat moet goed komen. Als we elkaar aanstaande maandag spreken, dan is het gelukt.
1: Voorzichtig, groeten!

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Voor holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Proost op Lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
2: Kijk op proostop.nl.
4: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapscentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten.
7: Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
19: Gritter Chalets en staakcaravans.
20: Weer die klote muggen in huis.
21: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Heerlijk!
21: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com. Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
23: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
24: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
27: vakantie!
26: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
29: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
32: 6 minuten over 7. Goedemorgen op de vrijdag. Vrolijke vrijdag vandaag met op dit moment geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging, dus we kunnen door.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Naast van Dijk!
32: Net zo meteen het keuzemoment voor deze vrijdag. En muziek is onderweg van Frans Duits. Je denkt maar.
33: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Vrolijke vrijdag.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal. Dan gaan we even een motiverend gesprekje hebben met Frans. We gaan weer even de beuker in gooien. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Even op die bonkbal. Het lijf in beweging zetten. En we gaan er weer een topdag van maken. Mensen, maak er iets moois van.
5: Samen.

Je denkt maar dat je alles mag van mij. Frans-Duits zojuist bij Radio NL op de vrijdagmorgen. Met zometeen ja, twee echt hele goede liedjes tegenover elkaar in het keuzemoment. En ik weet, ik zeg het vaak, maar het is nu een strijd tussen twee echte klassiekers hoor. Twee die ook vaak al in het keuzemoment hebben gestaan. En nou ja, goed, ik heb de statistieken niet helemaal voor me, maar voor het gevoel ook elke keer hebben gewonnen. Nu staan ze tegenover elkaar. We gaan straks kijken wat het mag gaan worden. Hier is even een blik op het nieuws van deze vrijdag, de 5e van juni. Het gaat over Assen. De rechtbank in Assen doet namelijk uitspraak vandaag in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Je weet het wel, die grote gouden helm dat een tijd geleden gestolen was. Inmiddels weer terug is trouwens. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis de buit grotendeels terugbezorgd. De uitspraak begint om 1 uur vanmiddag. Ja, dan de coronacommissie. Die gaat vandaag verder met de verhoren. Deze ochtend misschien wel de belangrijkste corona-adviseur van toen, Jaap van Dissel. Ook voormalig politiefunctionaris Pieter-Jaap Aalbersberg komt naar de commissie toe. Beide verhoren zijn te volgen in een livestream bij de website van de NOS. Daar wordt dan naar gevraagd. Ja, en de Alduesse vond gisteren plaats. Hij heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. En dat is een heel hoog bedrag. Dat is gewoon echt heel veel. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen gisteren de berg. Maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend. Om geld op te halen voor het goede doel. Levert prachtige beelden op. Ja, en dus een mooie dag met een mooi eindresultaat. Dat is iets waar je trots op mag zijn mocht je daar een bijdrage aan geleverd hebben. Dat is goed gegaan. Goed, wij gaan dan nu naar het keuzemoment van vandaag. Die twee liedjes, die twee klassiekers die tegenover elkaar staan. Welke zijn het dan? Keuze A is deze morgen voor The New Four en Ademloos. Denk je, ja, maar die hebben we toch al vaker gehoord? Ja, dat is waar. Keuze B voor The Marlins, Mademoiselle Ninette. Ja, hebben we ook vaker gehoord. Maar gewoon twee toppers die lijnrecht tegenover elkaar staan. En jouw stem mag je doorsturen via de app van Radio NL. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Keuze A voor The New Four.

0: is voor het Franse. Je parle français, mademoiselle Ninette. Yes, rettekentet.
1: Wij gaan nog niet naar bed, ook al une fois.
0: Muziek van de Vlaamse Marlets op een beetje. Oui, oui, croissant. Met een baguette. Hey, welkom mag het worden.

0: Keuze A voor de New Four. En ademloos keuze B voor Mademoiselle Ninette. Muziek van The Marlott. Ja, ik was nooit de beste in Frans. Ik had wel een hele knappe juffrouw, dat weet ik nog wel.
1: Rebel Lars, doe maar een A'tje.
0: A'tje. Ahoy. Staat genoteerd.
2: Hé hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ja, voordat we naar het keuzemoment gaan, meer muziek uit opa's kast. En daar is nooit wat mis mee. Een mooie van Erik van Nijgen. En die ken je onder andere van de twee witte paarden, Erik en Sanne. Dit is De Herinnering.
3: Nee, ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd, ik ben geen grote laag.

geen geheim. Achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen. Geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben reeds jarenlang de koster. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans zaken. En altijd thuis van het handen zwier.
0: Zing het dan.
1: Hij leed circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets.

Het feest die met Johnny Romein met het vrolijke Kosterlied. Daarvoor de herinnering van Erik van Nijgen. Tot zover dat. Kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Sterker nog, we zitten er al middenin. Twee liedjes tegenover elkaar. Aan jou de vraag welke van de twee het mag worden. Keuze A voor De Nieuw Voor. En Ademloos. En een beetje is voor de Marlets. Mademoiselle Ninette. Ik wil met jou naar bed. Dan staat op keuze B vandaag.

0: Bien, de New Four en Ademloos.
1: Jij maakt me ademloos.
0: En keuze B, C'est du Marlin. Ja. Het zijn de Vlaamse troeven, de Marlets op een B. En Mademoiselle Ninette.
1: Wij gaan nog niet naar bed. Kom, zie, kom, sa.
0: Ja. Welke wil je graag horen? Een A'tje of een beetje is welkom in een tekst of een audioberichtje. Wij gaan de stemmen gauw bijlangs. Keuze B voor Cas vanuit Sprangkapelle. Dan is het een appje uit Heemskerk. Duncan, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen met Rick en Duncan.
0: Nou.
2: Doe voor ons maar, geen van beiden.
0: Nou ja, zeg maar. Wat is dat nou weer dan? André gaat voor keuze A vandaag. Een A'tje voor René uit Monster. Een B van Mark uit Wieringenwerf. B van Marcel vanuit Bergentheim. Christa, goedemorgen.
3: Dan gaat mijn keuze naar een A'tje.
0: Ach. Dat mag voor de nieuw voor. Keuze A ook voor Markie. Dan is het Wouter uit Bovensmilde. Doe eens gek. Schud je haren los. Keuze B. Keuze A dan voor Annie vanuit Bovenkarspel. B'tje voor Angela uit Beverwijk. En B voor Jan Jelle vanuit Zuidlaren. Keuze B voor Johan uit Uithuizer Meden. Dan is het een beetje voor Stefan uit Geldrop. Diana die gaat voor keuze B. Thomas uit Heilo. B voor mij. A voor Bertus vanuit Apeldoorn. Een appie van Petra. Goedemorgen. Dat is een beetje. En Arjan?
4: B! Let's go! B! Yes. Dank u, meneer de Petty.
0: Keuze B staat genoteerd. Een B voor Luca Dalsen. Taxi Henkje uit Nederhorstenberg. Die gaat voor keuze B. Dat maakt het... Oh, de percentagemeter is kapot. Dit is... Ja, nou ja, goed. Het is een overwinning voor een B, zeg mijn gevoel. Maar normaal gesproken krijg ik een percentage... hoeveel procent een liedje heeft gewonnen. Maar keuze B heeft nu gewonnen met 123% volgens de computer. Nou, dat is wel een hele dikke overwinning dan. Dus daar mag iemand nog even naar kijken vandaag. Het is in elk geval de Marlins op Radio NL.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
5: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
8: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
9: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
8: Nee joh, tuurlijk niet.
9: Oh, gelukkig.
8: En luister hem hier bij Radio NL.
10: Die laatste had ik niet moeten nemen.
8: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
10: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
8: Ja, prima zo!
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend verspreid over het land kans op wat buien en dat houdt nog wel even aan. In het westen daarentegen is het vanmiddag droog en zal dan ook de zon gaan schijnen. Het wordt zo'n 19 graden vandaag. Daar mogen we het voor deze vrijdag mee doen. Morgen en overmorgen wel iets warmer dan vandaag, maar lang niet veel droger. Blijft kans op een klein buitje komend weekend. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet al onderzoek naar de site. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type. Eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN AMRO. En de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk schrapt het idee om straten te noemen naar Arabische wadi's, drooggevallen rivieren. Inwoners vonden ze niet passen bij Bleiswijk. Nu gaan de straten onder andere Trekschuit en Praamplantsoen heten.
2: Ja, precies. Dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
4: Attentie, hier Den Haag, hier ANWB. Is Friesland in de lucht?
2: Ik ben in de lucht. Hallo.
4: Ah, daar is Radio NL. Nou, ik heb goed nieuws. Want, ja.
2: Nou, dat is fijn. Dankjewel, Erwin. Tot zo.
4: Nou, er zijn helemaal geen files op dit moment. Alleen maar flitsers.
2: Oh, ja. Nee,
4: dat is hartstikke leuk natuurlijk.
2: Ook belangrijk.
4: Doe je mee met het flitserspelletje.
2: Nou, vooruit, omdat jij er bent.
4: A1 Amsterdam-Amersfoort. Hectometerpaal 11,4. En dit is een moeilijke. A27 Utrecht-Almere, 85,0. Ja!
2: Ja, omdat je zei het is een moeilijke.
4: Oh, wat knap!
2: Ja.
4: Oh, had ik niet moeten zeggen dan eigenlijk. Hè?
2: Maar het zijn er maar twee. Twee flitsers.
4: Ja, twee flitsers.
2: En daarvoor ben je van jouw bureau naar het hokje toegelopen.
4: Ja, nou ja, ik verdien toch te veel. Dus kan er maar het beste iets voor doen, toch?
2: Blij dat je het zelf zegt.
1: Radio NL. Deze week is Zoele Zomernachten van Rutger.

0: Normaal gesproken dan doe ik 's morgens vroeg even een bakje koffie aan de keukentafel. Hè. Dan kom ik net van boven, fris, gedoucht, helemaal schoon. En dan zit ik even aan de keukentafel. Nou ja, dat was vanmorgen was dat ook zo. En ik betrapte me er zelf op dat, terwijl ik aan het wachten was op de koffiemachine, dat ik het liedje van Rutger aan het zingen was. Zwoele zomernachten. En dat is, zeker in de week van de Hollandse Nieuwe, een heel goed teken voor hem. Ja, niet omdat ik het dan ben of zo, maar...
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het betekent wel dat hij gauw blijft hangen. Hey, mag je zijn zak steken, onze Rutger? Dan gaan we nog vaak draaien komende zomer. Eerst even andere zaken. Dobbelspel van vandaag. Het is 7:50. En we gaan de lijsten met mogelijkheden bij langs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje met anderstalige invloeden. 2 is een mooie categorie. Eentje die van een tijd geleden weer terugkomt. Een lied met een titel van 1 woord. 3 staat voor categorie groeten. Bij nummer 4 zoeken wij liedjes die gaan over dingen die je mee kan nemen op de fiets. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter L.
2: Oeps.
0: Wij gaan dobbelen en daarna dan is het helemaal aan jou. Mag je een liedje verzinnen en doorsturen via onze app. Daar gaan we. Het is nummer 3 geworden vandaag. Dat betekent dat we zoeken naar liedjes met een groet.

liedjes met een groet mag je doorsturen via de app van Radio NL. Zometeen gaan we er een paar laten horen en gaan we er sowieso 2 van draaien. Dus dat kan misschien wel jouw suggestie zijn als je creatief bent.

0: Dus doe het dan vandaag.
1: Wesley Bronkhorst en de drie J's met Later is Morgen. Dobbelspel van vandaag zit in de categorie groeten. Daar mag je een liedje mee verzinnen en insturen via de app van Radio NL. Eens even kijken waar we op uit kunnen komen. In elk geval genoeg keuze. Zoals bijvoorbeeld...
2: Hey.
1: Ja, dit tellen we goed. Hey. Dit keuren we goed, moet ik zeggen.
2: Hey.
1: Peter Koelen.

0: gaan even kijken of we Edwin aan de telefoon kunnen krijgen. Die woont in Oude Water en heeft een liedje ingestuurd. Is daar, voor zover ik heb gezien, de enige in.
1: Hey, goedemorgen, Lars.
0: Edwin, goedemorgen. Met Lars jij inderdaad. Hoe is het?
1: Ja, goed. Hartstikke goed.
0: Ja, lekker zin in het weekend.
1: Ja, is nog een dagje werken, maar dan lekker weekend, zeker. Maar
0: je moet morgen ook? Of alleen vandaag bedoel je?
1: Nee, alleen vandaag nog.
0: Alleen vandaag. Wat staat er op de agenda? Want het gaat zo nu al een klein beetje druppen. Of zeg je van, ja, ik sling er gewoon de barbecue aan, kan mij even rotten?
1: Ja, nou ja, van het weekend wel wat leuke feestjes, dus dat is altijd wel leuk.
0: Ja.
1: Even daarna, ja, nog een dagje onderweg. Ik ben op weg naar klanten die een mooie nieuwe traprenovatie krijgen.
0: Nou, dat doe jij allemaal gewoon. Doe je dat dan met de overzet treden? Ja,
1: ja, de boel inmeten voor de kendo-trap, hè.
0: Ach, ja, ik heb er zelf ook naar gekeken. Ik weet precies wat. Moet je met zo'n moeilijke spin en zo, moet je dat allemaal opmeten?
1: Ja, nee, maar gewoon kopen kom ik het doen bij je.
0: Ja, nee, ja, goed. Ja. Oh, je bent niet alleen inmeten, maar je bent ook accountmanager, heb ik het idee.
1: Ja.
0: Edwin, jouw liedje valt op, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, zo'n leuk liedje toch, van vroeger, hè. Hallo, van Corrie van Gorp.
0: Corrie van Gorp, here is your captain speaking op de radio.
1: Op de radio, goed. Juist.
0: Edwin, dankjewel. Omdat het vrijdag is, gaan we hem draaien.
1: Hartstikke gezellig, dankjewel.
0: Succes met het trappen en een fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend, Lars.

In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes met een groet. Dit is er een van Pascal Redeker. En wij met z'n twee. Tussen haakjes, hey, hey, hey. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Jessica, die gaat voor Gebroeders Rossig.

0: Hallo allemaal, of de Regento Stars. Ook mooi.
1: Wat? Ik wens je een hele fijne dag.
0: Even kort kijken of we Miranda aan de telefoon kunnen krijgen vanuit Assen. Nee, je heeft er eentje ingestuurd, dus...
1: Ik leef hier omdat ik jou wil.
0: Nou ja, goed, dat zal even duren, denk ik, totdat Miranda de telefoon heeft gevonden. Die heeft hem verstopt voor zichzelf. Nou goed. Liedjes met een groet. Ik denk, deze doen we als laatste in het dobbelspel. Zagen we ook meerdere keren binnenkomen. Ook Daan stuurde hem in. Of Kylie, die ging voor exact hetzelfde liedje. John de Bever vragen ze allemaal aan. In de categorie liedjes met een groet dachten ze aan Houdoe en de Mazzel.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
7: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en sta-caravans.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: 8:06. Hele goede morgen bij de ANWB. Erwin de Hart, ook goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen. Op dit moment zijn er geen files, wel meldingen van flit. Wat? Nou ja, probeer ik het eens een keer serieus te doen.
14: Sorry, maar
15: krijgen we dat weer overwegen?
14: Nee, ga je gang.
15: Ik ga wel naar het Kolenschuitpad.
14: Ja, daar heb ik goed.
15: Je moet niet te hard rijden naar het Kolenschuitpad, want dan krijg je een bon. Want er wordt geflitst op de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. Ook de A27, zoals we weten, Utrecht-Almere bij 85,0. En de A20 Gouda, Hoek van Holland, 39,4.
14: Oeh,
15: 7.
14: Alsof het in de buurt was. Dag Erwin, tot zo.
15: Volgende keer beter. Duh.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Gisterochtend was er wat bijzonders. Spraken we over een 12-jarige accordeonist. En zometeen gaan we hem bellen.
16: Dit is de muziek van...

Dans met de Duivel. Samuel Welters juist bij Radio NL op deze vrijdagmorgen. Het is 8:10. Een hele goede morgen. We staan aan de start van het weekend. Voor veel luisteraars onder ons een bijzonder weekend. Aanstaande maandag namelijk de start van de Radio NL Mega Run, de zomereditie van 2026. En in die zomereditie gaan wij naar het zuiden van Europa. We zijn er uiteraard gewoon bij met het ochtendprogramma. Je hoeft niks te missen. Het is net alsof je er zelf gewoon bij bent met de dagjournaals en uiteraard ook gewoon op de radio. Dat vanaf aankomende maandag. Eerst het weekend voor de boeg. En zometeen een bijzonder gesprek, want gistermorgen is er namelijk iets ontstaan. Toen hebben we gesproken met luisteraresse Karin. En die tipte ons, soort van. Karin en ik hebben allebei hetzelfde algoritme op Facebook en Instagram. We zien al een tijdje filmpjes voorbij komen van een jonge kerel. 12 jaar oud is hij. Michiel heet hij en die speelt op de accordeon. En dat doet hij, ja, ik zei het gisteren even voor de gein, maar het is eigenlijk echt zo. Dat doet hij alsof hij 53 jaar is, met 40 jaar ervaring, zeg maar. Dus dat doet hij super knap. Mocht het toevallig zo zijn dat vandaag zijn nieuwe liedje uit is gekomen, dat is een voortak medley. Gaan we hem zo meteen over spreken, want het is namelijk gelukt. Zijn moeder heeft een oproep gekregen van een paar vrienden of vriendinnen. Die hebben ze gezegd, goh, ze zoeken Michiel. Dus die belde hier naartoe en het telefoonnummer is terecht. Gaan we zo meteen bellen. Eerst even het nieuws van vandaag. Zo'n 100.000 kakkerlakken zijn in beslag genomen bij een illegale Australische kweker. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. Dieren werden gevonden bij een kweker in Bathurst. Dat is zo'n 200 kilometer ten westen van Sydney. Er werden ook verschillende soorten aangetroffen. Vraag me eraf, wat moet je ermee, weet je wel? Zoveel van die beesten, ja en dan. Goed, ander nieuws. Het gaat over Bleiswijk. Het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Bleiswijk 6 straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Er komen namelijk zogenaamde wadi's te staan. Dat staat voor water, afvoer, drainage en infiltratie. Dat zijn mooie dure woorden achter elkaar. En het woord wadi, dat is ook een Arabisch woord. En dat betekent dan weer letterlijk droge rivierbedding. Nou goed, er zijn in totaal 44 omwonenden die bezwaar indienden met uiteindelijk succes. Gisteren maakte de gemeente namelijk de nieuwe Nederlandse namen bekend. De nieuwe namen zijn onder andere Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Veilingschuit, Tuindersflat, Trekschuit en Praamplantsoen. Ja!

Yes, geef het nog een minuut of drie. Dan hebben we dus Michiel aan de telefoon. 12-jarige accordeonist die de sterren van de hemel speelt. Met dus een voortak medley. We gaan hem zo meteen spreken. Tot die tijd, muziek van Thomas Berg op deze vrolijke vrijdag. En beter bij mij.

0: beter bij mij.
1: Beter bij mij.
0: Je past veel beter bij mij.
2: Hey, goedemorgen Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
1: Ja, nou ja, goed. Gisteren was dus daar dat bijzondere moment dat er een luisteraresse was die een bericht stuurde over Michiel. Michiel Rast, 12 jaartjes jong. En hij speelt accordeon. Je moet er u tegen zeggen. En we hebben hem aan de lijn. Michiel, goedemorgen jongen.
4: Goedemorgen. Jij moet...
1: Nou ja, met mij gaat het fantastisch, Michiel. Hoe is het met jou?
4: Ja, gaat wel goed.
1: Gaat goed. Gelukkig, goed op te horen. En jij moet eigenlijk zo meteen naar school toe, hè? Want dat heb ik begrepen. Want je bent 12 jaar. Je moet gewoon het lokaal in zo meteen.
4: Ja, 9:50 moet je zijn.
1: Oh, nou ja, goed. Dan storen we niet dus, Michiel.
4: Nee.
1: Nee. Hey Michiel, eventjes. Hè. Jij bent 12 jaar oud. Mag ik vragen...
4: Ja, dat klopt.
1: Hoe oud was je toen je begon met accordeon spelen? Want het klinkt echt alsof je het al 40 jaar doet, zeg maar. Maar ja, dat kan niet natuurlijk.
4: Ik was 8 jaar oud en toen kreeg ik van mijn vader een tweedehands accordeon. En toen was ik een beetje mee aan het spelen. En ik dacht, ik wil hier wat mee gaan doen.
1: Ja, want...
4: En toen zijn we op les gegaan en toen is het begonnen.
1: Ja, maar dat komt toch niet zomaar? Kijk, jouw vader die geeft jou een accordeon, maar dan heb jij vast wel zelf een keer gezegd... Goh, dat lijkt me zo leuk om ook zo op een accordeon te kunnen spelen.
4: Ja, vroeger was ik altijd al gek van accordeon, want als we op vakantie gingen naar Oostenrijk... was er altijd zo'n klein bandje met zo'n man met een accordeon en met de gitaar. En als ze er kwamen, dan was ik de hele avond van aan het kijken.
1: Ja, super zeg. Jij stond de hele avond vooraan in Oostenrijk bij een lokaal bandje te kijken naar hoe iemand accordeon speelt. En nu doe je het zelf met, zelfs, want ik heb dat filmpje gezien, met Jannes naast je. De Jannes, hoe vind je dat?
4: Ja, natuurlijk super mooi.
1: Ja, dat is geweldig. Je speelde daar een Jannes medley. Jannes staat er naar je te kijken, geef je op een gegeven moment een aai over je bol. En nou ja, dan moet je toch na afloop denken van, hey, maar dit wil ik vaker doen met Jannes.
4: Ja, dat dacht ik echt. Ik dacht, nou, dit is toch een droom die uitkomt.
1: En wat zei die tegen jou?
4: Wie, Jannes?
1: Ja, wat zei Jannes tegen jou?
4: Ja, dat het gewoon super was.
1: Ja, dat is toch geweldig. En Michiel, nu eventjes over je eigen muziek natuurlijk, hè, want dat is veel belangrijker dan de muziek van Jannes. Hè, laten we even eerlijk zijn, Michiel. Alleen, jij hebt nu al 2 liedjes uitgebracht. Die 2 liedjes die hebben al honderden duizenden streams. Hè, de ene gaat over de 200.000, de ander gaat al ver over de 100.000. Voel je jezelf ook bekend een beetje?
4: Nee, ik vind het gewoon... Ik vind het super mooi, maar ik voel me niet zo bekend dat ik denk van, ik kan over straat lopen.
1: Nee, gewoon,
4: dat is het niet.
1: Gewoon lekker jezelf blijven, Michiel. Dat is het beste advies wat we je kunnen meegeven.
4: Ja.
1: En nu heb jij sinds vandaag een voortak medley. Je zou toch eigenlijk zeggen dat muziek van de voortak veel te oud is voor jou?
4: Nee, ik vind het super mooi, want hier in de buurt hebben ze ook allemaal geheime zenders. En die muziek vind ik gewoon super.
1: Ja. Geweldig zeg, 12 jaar oud. Hey. En fan van de geheime zender, de Voortak Medley. Dat liedje is vanaf vandaag uit. Jij speelt daarin uiteraard op de accordeon. Michiel, ik denk dat het tijd wordt dat wij jouw liedje gaan draaien vandaag.
4: Ja, is goed.
1: Ja, dankjewel. Heel veel succes op school zometeen. En dan gaan wij luisteren naar de Voortak Medley.
4: Dankjewel.
1: Dag Michiel.
4: En, mensen allemaal een liedje schreeuwen en luisteren zijn op alle... streamingsdiensten te beluisteren.
1: Kijk, dat doe je goed. Fijne vrijdag en succes op school zometeen, hè?
4: Ja, dankjewel. Ajus.

Hey, 12 jaar oud, hè? Denk ik, zeg het nog eventjes. Wat een reacties ook. Andrea Tolkamer, dit is toch fantastisch. Dit is heerlijk. Ferry uit Pauwbeek, dit is toch gewoon gaaf, man. Stan, die noemt hem de nieuwe Jeffrey Parmentier. Dan met de accordeon in plaats van de trompet. Hein uit Wognum, fantastisch. Kan hier geen genoeg van krijgen. Onthoud de naam, Michiel Rast. Dit is geweldig, zeg.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen.

0: campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Begin je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
7: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
6: Nee joh, tuurlijk niet.
7: Oh, gelukkig.
6: En luister hem hier, bij Radio NL.
8: Die laatste had ik niet moeten nemen.
6: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
8: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
9: Nog een keer.
8: Die laatste had ik niet moeten nemen.
7: Ja, prima zo.
4: Heerlijk.
5: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
10: Alle soorten grasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er zijn wat buien verspreid over het land. Vanmiddag in het westen droog en zonnig. Maximale temperatuur vandaag rond een graad of 19. Komend weekend wordt het wel een klein beetje warmer, maar helemaal droog houden we het niet. Temperaturen zaterdag en zondag tussen de 20 en de 23 graden. Maar nu andere zaken. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt de ABN AMRO. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Hij ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland maandag nog één oefenpotje tegen Oezbekistan.
2: Nou, kijken wat het maandag zal gaan worden. Verkeersinformatie van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
4: Hey, Lars.
2: Erwin.
4: Ik heb een file gevonden.
2: Ja, maar je hebt onze microfoon nog niet gevonden.
5: De microfoon. Die was in het water gevallen.
2: Dat is wel belangrijk.
5: Emoties. Nou, jongens, de file die staat op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland sta je daar. Dan sta je in 3 kilometer lotgenoten. 5 minuten is de vertraging, dus zo groot is dat drama nou ook weer niet. We gaan nog even het flitserspelletje doen. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, hectometerpaal 11,4. Op de A16 Rotterdam Breda 58,9. En dan de A28, Zwolle-Groningen, hectometerpaal 100,6. Ja, nee, dat klopt. 6 is goed.
2: Yeah! Nou. Dankjewel, Erwin. Tot de volgende, hè.
5: Daar.
2: Gaan wij zometeen beginnen aan Verzoekie Vrijdag. De vraag is, wat wil je graag horen? Je mag het doorsturen in onze...

was leuk. De eerste verzoekjes die waren al aanwezig voor Verzoekjes Vrijdag. Zo bijvoorbeeld een ja gevraagd door Stan. Die woont in Oudewater en gaat voor een liedje van Django Wagner. Yeah.

0: Django Wagner en de Wondervrouw.
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Nou, zeg dat wel. Vrijdag 5 juni en het is tussen 8:30 en 9:00. Dat betekent dat het tijd is voor Verzoekie Vrijdag en dat jouw liedje welkom is in de app van Radio NL. Een vraag van deze dag is: wat wil je horen? En welke kant gaan we op? Want vrijdag is vrijdag, het is bijna weekend. Aanstaande maandag starten we bijvoorbeeld met onze run. Ik zal je daar een geheimpje over verklappen. Dit is echt waar. De allereerste runners die staan op dit moment hier voor de deur. Die willen even stickers halen. Ja, is toch fantastisch. Maandag gaan we daarmee beginnen. Maar misschien dat je daar nog wat op kan aansluiten of zo. Laat het maar weten via onze app. Deze is in elk geval aangevraagd door Sander uit Buurmalsen. Die gaat voor Henk Dissel.

Henk Dissel en Late Tijd in de DJ Kunio remix is dit. Dat is een bijzondere uitvoering. Hij werd aangevraagd via de app van Radio NL. Dus u vraagt, wij draaien. Dat is het zeker op deze vrijdagmorgen. Het is namelijk officieel Verzoekie Vrijdag. Wat wil je horen? Suggesties zijn welkom in de app. Herman, goedemorgen. Vanuit Emmeloord vragen we Pascal Redeker aan. Met de badkamerkraan. Lekker voor het begin van het weekend, zegt hij.

0: kwam het bier maar uit de badkamerkraan. Pascal Redeker, we gaan eventjes wat moeilijks doen. Ik heb het net gehad over die mega-runners. Dat heb je meegekregen. Er staan hier een paar runners voor de deur van Radio NL. Die willen namelijk, zeg maar voor dagjournaal min 1 even bezig.
1: Radio NL mega-run.
0: Ja, en daarvoor moet ik ook nog wel even wat extra's moeilijks doen. Ik heb even mijn telefoon erbij gepakt. En daarmee ga ik eens even kijken naar die runners die hier op dit moment het terrein oprijden. Ja, en het is wel lastig hoor, want die hebben alle toeters en bellen aan natuurlijk. Dus ik loop ook gewoon uit de studio. Dit is ook gewoon lastig. Dus ik heb een telefoon in mijn hand, een lege studio. Dat is het laatste wat je wil als radio-dj, zou jij in elk geval zeggen. Alleen ik zal het eventjes horen. Je kan ze herkennen, want ik heb zelf al een beeld. En misschien, als je alle journaals van vorig jaar ook hebt gevonden en hebt bekeken, dan heb je het gezien dat ik daar toen een keer op zo'n picknickbank zat. En dat picknickbankje dat ging toen door de sneeuw. En goedemorgen!
2: Goedemorgen!
0: Welk team hebben we hier nu al bij ons?
2: Oude Zeun uit Harlingen.
0: Oude Zeun uit Harlingen. Jullie zijn met in totaal 4, 5 auto's of zo, grote bus. En daar zaten we dus afgelopen jaar achter met de picknickbank. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou weet ik dat het een klein beetje kort dag is. Kijk, die picknickbank van de afgelopen wintereditie, die kan niet nog een keer doorgaan. Want ja goed, er is geen sneeuw natuurlijk. Maar hebben jullie er wieletjes onder gezet voor dit jaar?
3: Nou, we hebben wel iets anders op het dak.
0: Wacht even, ik zie een boot.
3: Ja, dat klopt. Er zit een boot op het dak nou.
0: Dit kan alleen maar goed betekenen. Jullie gaan vandaag al vertrekken richting Frankrijk? Of?
3: Ja, we gaan nu richting Uren voorbij Parijs. Dus wij zijn al 2 keer dronken voordat we in Spanje zijn.
0: Nou ja, heel veel succes.
3: Yo, dank je wel.
0: Fantastisch zeg, die staan hier voor de deur om stickers te halen. Nou ja, goed. Wij moeten ook verder met de radio-uitzending natuurlijk. Laten we zeggen dat dat ook belangrijk is. Bijzonder. 5 auto's die nu dus al klaar zijn voor de Radio NL Megarun. En die gaan vertrekken richting Spanje. Wij zijn er uiteraard ook bij vanaf aanstaande maandag.
4: Ik nu ook weer kijk terug in de radiostudio. Lekker vertrouwd. Zo.
0: Nou, hey. We zijn bijna klaar om te beginnen als je het mij vraagt.

0: Schaam je voor je tranen niet, Marco Schuimaker. Ja, dan even gauw de papieren induiken. Deze was aangevraagd door Rob uit IJsselmuiden. Is daarmee de administratie ook rond? Ja, en dan gaan we naar de telefoon voor Verzoekie Vrijdag. En daar hangt Jessica. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat wil je graag horen, Jessica, op Verzoekie Vrijdag?
1: Helemaal.
0: In de boeken, zijn nieuwste liedje. Gaan we doen en een fijn weekend, hè?
1: Wat gaat dat?

Raymond Hermans en In de Boeken. Het is Verzoekie Vrijdag en we hebben nog maar plek voor eentje. Dat betekent dat het ochtendprogramma daarmee ook ten einde is gekomen. De laatste vandaag, hè? Ja, zo. De laatste voordat we in elk geval weggaan voor de Radio NL Mega Run. Eerste runners hebben we inmiddels gesproken. Fantastisch, echt. Die zijn dus nu al onderweg naar de startlocatie. Aanstaande maandagmorgen, dan is het daar. En dan komen we met het ochtendprogramma live vanuit Frankrijk. Om uiteraard verslag te doen, om de runners aan te spreken en nou ja, kijken of we ze ook nog een klein beetje in bedwang kunnen houden. Maar als ik dit zo zie, en dan wordt het een fantastische editie. Vanaf aanstaande maandag hier bij Radio NL, radionl.tv en op YouTube de dag verslagen. De Radio NL Mega Run. Laatste voor Verzoekie Vrijdag was van Jeroen. Die gaat voor de Lawine Boys.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
6: Kijk op proostop.nl.
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
7: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilde.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Yes!

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eetje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Er liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land, vanmiddag alleen in het oosten nog buien, verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier en dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
7: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
6: Nee joh, tuurlijk niet.
7: Oh, gelukkig.
6: En luister hem hier bij Radio NL.
8: Die laatste had ik niet moeten nemen.
6: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
8: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
9: enkel. Nog een keer.
8: Die laatste had ik niet moeten nemen.
10: Ja, prima zo.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
14: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Goedemorgen.
10: Goedemorgen, zeggen wij op deze vrijdag de 5e juni aftellend richting het weekend. Het is iets na negenen, de hoogste tijd om even bijgesproken worden door de ANWB. Over het wel en wee op de Nederlandse wegen. Erwin de Hart zit er deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen, ja, we moeten een beetje in de zuidwesthoek zoeken voor files. Op de A16 Breda richting Rotterdam wel te verstaan. Tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 4 kilometer file. Vertraging bijna 10 minuten. Eigenlijk hetzelfde recept op de A16 iets verder terug. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 10 minuten erbij. En ook in het zuidwesten op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Knoop het Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Dat komt door een ongeluk en de vertraging daar is een kwartier. Dan de flitsers nog. De A1 Amsterdam-Amersfoort hectometerpaal 11,4. A6 Jouren-Lelystad 281,5. A20 Gouda Hoek van Holland 39,3.
10: Super, dankjewel Erwin. En dan spreken we elkaar het volgende uur weer.
18: Dat doen we.
10: Tot zo.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja hoor, die heeft er zin in. De komende 3 uurtjes de muziek tijdens jouw werkzaamheden. En we beginnen met Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?
19: Dit is de muziek van Radio NL.

Hoe snel de tijd gaat van dit liedje. Ja, we herinneren het ons als de dag van gisteren. Maar dat komt toch alweer uit 2019. En een snel rekensom leert ons dat het alweer 7 jaar geleden is voor deze Cindy. En dit is wat ik doe. Hartelijk goedemorgen. 13 minuten over 9 op de vrijdagochtend. Werk in uitvoering tot aan 12 uur. Met veel muziek en gezelligheid. Het gaat allemaal gepaard op de vrolijke vrijdag hier op Radio NL. Goedemorgen.

0: de hoek.
1: De tijden van weleer, terug in de tijd met Connie van den Bos en Sjaki van den Hoek. Het is vrijdag, misschien is er nog geen keuze gemaakt met je vrienden waar je vanavond naartoe gaat, of morgenavond, of dat je zegt, nou, zondag pakken we er ook nog even bij met feestje te vieren. In dit clipje, wat bij dit liedje hoort, wordt aan een rat geslingerd, daar komt de stad op te staan, en naar die stad ga je dan om te stappen. Ja, en dan kom je vanzelf uit bij je favoriete kroeg. Dit is Zino Graus.

0: Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
5: Smit Compleet Buiten.nl.
3: Jouw tuin, onze passie.
6: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
7: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
10: Te groot? Bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer.

0: info. wendyvanout.com.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Nou, ik weet zeker, bij het horen van deze klanken blijft hij lekker de hele dag tussen je oortjes zitten. Deze gatverpielekes van de Gebroeders Go. Veel gedraaid hier op Radio NL. En als je hem dan op de vrolijke vrijdag wederom mag draaien, dan weet je zeker dat je met een glimlach richting het weekend gaat. Om leuke dingen te mogen doen. De laatste uurtjes op de werkvloer. En dan is het straks de weekendlunch op de vrijdagmiddag. En daarna is het aftellen. Dan gaat die bel luiden en dan weet je, het is klaar. Het is mooi geweest. Wij gaan terug in de tijd met

0: Dat is de nieuwe single van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Dan plaats ik thuis mijn eigen taal.
0: En dan is het leuk als je het liedje draait. En er is een fantastisch mooie clip bij die het verhaal vertelt met een barbecue. En een grote tafel waar vrienden en vriendinnen bij elkaar zitten om gezelligheid te vieren. En zo hoort het natuurlijk in het leven. Erg leuk liedje, Nelis Leeman. Ik zit even te kijken wat er binnenkomt dan. Verzoekjes en zo. Sietse Dijkema uit Grijpskerk die schrijft: hoi, willen jullie de nieuwe van Robert van Hemert even draaien? Met Zandloopster. Alvast bedankt. Ik heb nieuws voor je, Sietse. We gaan hem straks gewoon even bellen. Iets na 11:30 hebben we telefonisch contact met Robert om even te praten over de nieuwe single die we aansluitend dan ook zullen gaan draaien. En er is één plaat die vandaag heel vaak wordt aangevraagd. Sophia uit IJsden, die luistert mee vanuit Portugal. Zou je alsjeblieft deze single kunnen draaien? Speciaal voor de groep Westendorf Groep. Zou super zijn. De groetjes en de liefde komt van Sophia. En ook Kjell uit Volendam, die laat van zich horen. Die heeft zoiets van, ja, doe dat liedje maar even. Om welk liedje het gaat. Gewoon even een extra verzoekje. De grootste hit van dit moment.

even de vele grote hits van Klein Orkest. Dit was er eentje uit 1983. Koos, Werkeloos. We hebben er nog één voor je tot aan het nieuws van 10 uur. En dat is de single van Michael Nobbe. En ik voel me te gek.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
7: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
6: Nee joh, tuurlijk niet.
7: Oh, gelukkig.
6: En luister hem hier bij Radio NL.
8: Die laatste had ik niet moeten nemen.
6: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
8: Het is zo lekker, ook al zie ik geen die laatste had ik niet moeten nemen.
6: Ja, prima zo.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Wij kunnen het tweede deel van Werk en Uitvoering gaan starten. Dat zullen we zo meteen ook doen met muziek. Maar eerst nog even een klein stukje informatie wat wel van belang is. En dat heeft te maken met het wel en wee op de Nederlandse wegen. Bij de ANVB deze ochtend, Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Teken. Ja, er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen door een ongeluk bij de werkzaamheden. En er waren dus al minder rijstroken beschikbaar. Dus is de weg dicht bij Akersloot. 4 kilometer file richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, richting het oosten dus. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En dat komt door de grenscontroles. Dat waren alle files van dit moment.
18: Zo.
19: Dan de... Ja, we zijn er snel doorheen gegaan. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort wordt geflitst bij hectometerpaal 11,4. De A7 Duitse grens Groningen 210,8. En de A76 Geleen Duitse grens bij 7,4.
18: Helemaal top. Dankjewel Erwin. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
19: Dat doen we.
18: Tot zo.
19: Hoi.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Ja, we gaan een hel draaien. De man heeft zoveel succes met deze leuke single en dat is hem meer dan gegund. Damien van Oost staat voor je klaar met Diamantenring.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het is de nieuwe single die uitgebracht is door Dora een aantal weken geleden. Wij mochten in Turkije al een klein voorproefje nemen van dit liedje. En toen zei ze al, het zal niet al te lang duren als we straks terug zijn in Nederland. Dan ga ik hem uitbrengen. Overigens was ze dit jaar mee als, gewoon als de vrouw van Robert Pater. Maar tussendoor zelf nog wel een aantal liedjes gezongen met veel succes. En dat heeft erin geresulteerd dat ze gewoon meegenomen is in het hoofdprogramma voor 2027. En dat betekent dat ze meegaat met Radio NL en Lucas naar de muziekreis 2027. Dora! Er is de hoogste tijd om jullie even te attenderen dat het over 18 minuten zover is dat we dan beginnen met de 3:30. En suggesties daarvoor, die mag je achterlaten in de app. Laat het even weten, de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Dan kunnen we straks 3 op verzoek gaan draaien in de 3:30. En dit is Jeroen van Zelst.
1: Mijn

Hier, dat was afgelopen zondag. We hebben daar de nodige filmpjes en foto's van binnen gekregen van mensen die erbij waren. En dat was, nou ja, zoals voorspeld, erg gezellig uiteraard. Met een afterparty die nog vrij lang heeft geduurd met diverse optredens. Dus wat dat betreft een succesvolle fandag voor deze man. Jan Biggel hoorde je met Iedereen Weet. Daarvoor draaiden we die hele mooie van Rob Zorn. Er gaat een trein naar niemands land. En ook de Griekse nacht van Jeroen van Zelst passeerde nog de revue. Wij krijgen de nodige appjes binnen. Wij gaan een keuze maken, want we gaan er zometeen 3 op verzoek draaien in werk en uitvoering. Halverwege het programma. Zometeen hoor je ze. De 3:30 na Bouke. Je zit in mijn hoofd.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
5: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij Matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: pyjama-jas met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: 11.
1: Het is exact 10:30 om die drie liedjes te mogen draaien. We hebben een verzoekje binnengekregen van Johan. En dat is een erg leuk liedje. En volgens mij is het echt een hele tijd geleden dat we die voor het laatst in de 10:30 hebben gedraaid. Johan die schrijft namelijk dat liedje van André Hazes, Koningin van de Zigeuners. Nou weet ik dat die er solo ook moet zijn, maar die kan ik dus nergens vinden in het systeem. We hebben in 2007 natuurlijk het duetalbum gehad met daarin de uitvoering van Frans Bauer samen met André Hazes. Dus Johan, die gaan we voor je draaien, maar echt goed gekozen. Een erg mooi liedje. André Hazes, in dit geval samen met Frans Bauer en Koningin van de Zigeuners.

0: na 10:30.
1: Goedemorgen tegenwoordig, goedemorgen. Er is een mooi plaatje van Klaasine Jonker. Boterbloem gaat op stap. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. En ik zeg show de bako.
0: De drie

0: deze boterbloem gehad op stap.
1: De 3:30.
0: De laatste, die gaan we draaien voor Tessa uit Zwijndrecht. Zou je alsjeblieft Ferry de Roze Flamingo willen draaien? Zometeen in de 3:30. Jullie zouden mij zo gelukkig maken. En alvast een hele fijne uitzending. Dankjewel Tessa. Het is Vrolijke Vrijdag, dus daar hoort ook hele vrolijke muziek bij. En die komt van Tim Schalks en Barry Vest.
1: De 3.

En trots is hij en mag hij natuurlijk zijn. Als het gaat om deze plaat. De nieuwe van Rutger van Barneveld is verkozen tot Hollands nieuwe met zwoele zomernachten. Dat is hem inderdaad. Een liedje waar je vrolijk van wordt. En al regent het dan en waait het even hard. Weet dan één ding. Die zwoele zomernachten die komen weer terug. En tot die tijd zullen we de plaat grijs blijven draaien hier op Radio NL. Het is de vrijdagochtend. Leuke berichten die hier binnenkomen. Mensen die inderdaad fotootjes sturen. Heel veel die er zijn best wel mensen die een lang weekend hebben. Vakantie hebben en daar fotootjes van sturen. Dat is bijna jaloersmakend. Geef ik eerlijk toe, ik zie die fotootjes dan. Een picknicktafel bij de caravan. We hadden hier net eentje met een bungalow. We zitten lekker naar Radio NL te luisteren. Geniet het op het terras. Kijk, dat is ook goed. Mensen die onderweg zijn. We zijn onderweg met Radio NL. We gaan een lang weekend naar Zeeland. Dat soort berichten. Dankjewel Femke die dat instuurde. Leuk. Blijf dat doen. Communiceren met de radio via de gratis app. Draai bij muziek van...

BZN en de Banjo Man op Radio NL. Uurtje nummer 3 staat voor je klaar met straks het uitgebreide weerbericht. We doen een belletje met Robert van Hemert over zijn nieuwe single. En we maken straks bekend wie er Hollands nieuwe gaat worden. Dus een feestje wordt het zeker in deel 3.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
4: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
6: Al meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
8: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
10: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De Dough Dough
12: Dough. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. Gezien.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.crowe.nl.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
13: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: 10 tenders alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: De finale van de vrijdagochtend. Zo 5 minuutjes over 11 kunnen we daarmee beginnen. En het wordt nog een druk uurtje. Straks de bekendmaking van de Hollands Nieuwe. Het weerbericht hebben we voor je. En we gaan straks nog een belletje doen met Robert van Hemert. Maar waar het ook volgens mij iets drukker aan het worden is, is op het Nederlandse wegennet. De man die daar alles van weet, heet Erwin de Hart en werkt bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, het is ongelooflijk dat jij naast het plaatjes draaien en de administratie en natuurlijk de belastingformulieren ook, hè, maar ook het aankondigen van mensen, dat je dan ook nog energie hebt en ook de aandacht om het verkeer in de gaten te houden.
21: Zeker, die glazen bal, Erwin, die glazen bal, jongen.
12: Ja, ik vind het wel aanbevelenswaardig. Ja. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. 4 kilometer file tussen Belfeld en Bezel. Hebben meteen de file met de meeste vertraging van heel Nederland. Een half uur namelijk. Er was een test aan de Zwalmentunnel. Nou, die test was zo succesvol dat de rode lichten aanbleven. En toen moest er worden gewerkt. En inmiddels is de weg wel weer vrij. Maar dus een vertraging dient ten gevolge. Op de A76 vanuit Geleen naar de Duitse grens. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 203 Alkmaar Amsterdam bij de A9. 5 kilometer file door de werkzaamheden daar. En dan een flitser. De A1 Amsterdam Amersfoort. Hectometerpaal 11,4. A7 Den Oever Hoorn 43,4. En de A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Hilversum bij hectometerpaal 90,8.
21: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan wens ik je alvast een heel fijn weekend.
12: Ja, laten we maar heel snel beginnen. Hè?
21: Goed zo, dankjewel. Tot volgende week.
12: Hoi, hoi.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Het derde uur wordt afgetrapt door Wesley Bronkhorst met de hitsingle uit 2022 alweer. Amalia.
22: Dit is de muziek van

inderdaad, als dit soort liedjes uit je speakers knallen, dan krijg je zin in de zomer. Een Baco in Monaco. Het is de allernieuwste single van Ferry de Lits en Jacques. En die hoorde je als eerste hier op Radio NL. Daarvoor zat Amalia van Wesley Bronkhorst. Twee goede liedjes, om het zomaar eens te zeggen, achter elkaar op de vrolijke vrijdag van Radio NL. Zullen we er nog zo'n vrolijke knaller achteraan doen? Die van Vincent?

oranje team binnen Radio NL is druk bezig geweest om de boel hier te versieren. Zowel op kantoor als in de ontvangstruimte, maar ook in de studio van Radio NL kleurt het inmiddels voor een heel groot deel oranje om in de stemming te komen voor het WK voetbal. Nou, zoals jullie op het nieuws ook hebben kunnen horen, vannacht is het Nederlandse elftal aangekomen in New York. En wat we ook horen is dat er aankomende maandag dus nog een oefeninterland plaatsvindt. Maandagavond in het stadion ergens in New York. Dan wordt er gespeeld tegen Oezbekistan. Ja. Tijdens de koffie was het even raden. Iedereen had wel zoiets van, ja, het was een moeilijke naam. Wie was het ook alweer? Maar we weten het. Oezbekistan. Aankomende maandagavond. Maandagnacht zal het zijn. Het Nederlands elftal. En daarna voor het EGI. Volgende week zondagavond.

vrolijke nieuwe single van Junior Bosman. En dat is inderdaad ook de titel, Je Maakt Me Crazy. Een liedje wat veelvuldig wordt aangevraagd in de app van Radio NL. Dus het zou zomaar kunnen dat je die vandaag nog wel een keertje voorbij hoort komen. Hetzij in op volle kracht of later natuurlijk nog in het feest der herkenning. In het laatste uurtje van de vrijdagmiddag tussen 5 en 6 bij Stefan. Dus dat een uurtje lekker los, dan gaat het ook echt helemaal los. Want het is de weekendeditie, dus ja, heerlijk. Even, de rust opzoeken. Gewoon in een hangmatje, cocktailtje erbij, brilletje op en genieten van de rust om je heen. De nieuwe van de 3J's, Los Vas.

Voor holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey Holtbeurder, kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Bouwcenter Concordia.
3: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
4: Bouwcenter Concordia.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hm?

0: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info@wendyvanout.com.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er trekken nog een paar buien over het land en dat is met name dan in het binnenland. In de kustprovincies is het op veel plaatsen wel droog en vanmiddag wordt het vanuit het westen op meer plekken droog in Nederland. Breekt ook geregeld de zon door. Het zuiden en het oosten van het land houden nog wel te maken met enkele buitjes. En bij een matige westenwind wordt het vandaag 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht dan is het veruit op de meeste plaatsen droog. Volgen er ook opklaringen en het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen overdag begint het droog. In het noorden en het oosten is geregeld zonneschijn te bewonderen. Maar in de loop van de middag, dan neemt de bewolking toe en zal er later ook weer regen gaan vallen. Temperaturen morgen 17 tot 19 graden.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk

is per slotverrekening de vrolijke vrijdag. En dat betekent meezingen op de werkvloer. Nou, dat lukt wel met dit soort knijters op de radio. Marco Schuitmaker hoor je en Engelbewaarder in werk en uitvoering. Spannend kwartiertje nog. Zometeen de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe. Dat zullen we vlak voor 12 doen. En binnen nu in een paar minuutjes doen we even een belletje met Robert van Hemert. Hij heeft natuurlijk prachtig nieuws rondom een concert wat hij gaat geven. En we mogen zometeen de nieuwe single van hem draaien. Dat hoor je binnen nu en een paar minuutjes.

0: zeiden al, het is al een paar jaartjes terug, 2021. Maar het is wel een erg leuk liedje. En daarna heeft hij de tip gegeven waar het liedje oorspronkelijk vandaan komt. En ja, dat is dan ook weer verwerkt in die prachtig mooie Netflix-serie. Die hebben we toen de tijd op zijn advies helemaal bekeken. Niemand minder dan Jamam op Radio NL. Het is 11:45 op de vrijdagochtend, de Vrolijke Vrijdag. En ja, niet alleen voor de mensen die aan het werk zijn, die aan het aftellen zijn, die denken van hé, het is Vrolijke Vrijdag. Maar voor de man die ik nu aan de lijn heb, is het zeker een Vrolijke Vrijdag. Robert, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, grote vriend. Hallo. Wat leuk dat ik jou weer even aan de telefoon heb.
0: Is dat lang geleden? Best wel weer een tijdje, Robert. Ik zei het dus best alweer een tijdje geleden, inderdaad.
1: Ja, ja, het is echt wel een tijdje geleden. Dus ik vind het hartstikke leuk dat we elkaar verspreken.
0: Ja, nee, zo is het. En meestal als we elkaar dan even bellen live in de uitzending, dan is er groot nieuws. En in dit geval klopt dat wel aan jouw zijde.
1: Ja, dubbel groot nieuws. Ja. Het is echt, ik zit echt op een wolk, lieve vriend, kan ik je vertellen. Het is echt bizar, man, vandaag.
0: Ja, laten we beginnen met het mooie nieuws wat er naar buiten is gekomen. Want ik ga zo meteen uiteraard de single draaien. Ja. Maar jij gaat volgend jaar in april iets moois doen.
1: Ja, ik ga volgend jaar 23 april ga ik de AFAS doen. En daar, dat is echt een droom voor mij die uit gaat komen. Daar ben ik echt, echt helemaal excited om. En ik heb er zoveel zin in dat ik het liefst volgende week al daar ben.
0: Ja, maar enige voorbereiding is vereist. Gewoon even alles in goede banen weten te leiden. Maar ik snap dat je staat te popelen wat je zegt. Dit is een droom die uitkomt.
1: Ja, het is echt. Als je mij dit zeg maar vorig jaar had kunnen vragen, had ik gezegd van ik denk dat het misschien nog te vroeg is. Maar het is heel bijzonder teken. Het is echt heel erg mooi.
0: Ja, maar het is ook bizar eigenlijk als we kijken natuurlijk naar het verloop wat er allemaal is gebeurd door de jaren heen. Jij hebt geen enkele moeite om die avond te vullen met liedjes. Want het zijn er zo gigantisch veel in korte tijd geweest.
1: Ja, ik heb inderdaad wel wat liedjes uitgebracht en ik ook goede liedjes.
0: Nou nee, dat wil ik ook nog zeggen, inderdaad, dat klopt.
1: Dus daar ben ik, als ik dan terugkijk, dan denk ik van ja, ik heb best wel wat leuke hits die avond geven aan de mensen die mij graag luisteren.
0: Wauw man.
1: Nou, het wordt een avond met eigen hits, het wordt een avond met een verhaal, het wordt een avond dat iedereen op elkaars nek wil springen, uitstapjes, hoe noemen we dat, met gastartiesten die eventueel langs gaan komen. Ja, het wordt heel bijzonder die dag.
0: Wauw, iets om naar uit te kijken. 23 april 2027, het klinkt nu nog heel ver weg, maar voor je het weet is het zover hoor.
1: Ja, dan zit je er. En ik zou je zeggen, er is meer dan de helft al verkocht. Dus als je erbij wil zijn, dan moeten ze wel vlug zijn.
0: Dan gaat het echt als de brandweer dus, de kaarten.
1: Ja, het is vanaf 10:00 vanmorgen zo lijn gegaan. Het is nu 11:50, dus ik ben echt helemaal verbaasd ben ik.
0: Ik snap dat jij op die wolk zit, man. Heerlijk. Mooie vooruitzichten. Ja. En dat andere nieuws, ja, dat ik heb het hier voor me in mijn scherm staan. Dat heeft alles te maken met de nieuwe single die vandaag is uitgekomen.
1: Wat vind je ervan? Ik wil ik een eerlijk antwoord
0: Nee, maar dit is er weer eentje in de categorie waarvan ik denk van deze zit wel goed. En je weet, je hebt ooit ook een liedje gehad over zoet, zout, zuur. Daar was ik ook erg enthousiast over. Dus wat dat betreft denk ik in diezelfde flow doorzetten. Dit is er weer eentje. Die gaat heel lang mee deze.
1: Dankjewel man. Ja, en weet je wat het gekke is? Dat ik er gewoon ook aan heb getwijfeld om het uit te brengen. Nog even.
0: Toch nog?
1: Tuurlijk. Omdat ik natuurlijk met Moët het nou best wel een grote hitscore. Ja. En Cheerio heb je natuurlijk ook. Dus ik zat te denken van ja, is het misschien wel handig als ik nu nog een nieuwe single deze zomer ga brengen. En op een gegeven moment zeiden ze van het label en mijn management en zo van... Ja, Robert, misschien moet je het als die twee andere liedjes als een voorgerecht zien.
0: Ja.
1: En jij gaat gewoon nog even een toetje geven deze zomer.
0: Even een solo-toetje.
1: Een pina colada-toetje. En volgens mij
0: is het
1: hartstikke goed.
0: Lekker, man. Oh ja. De Zandloopster, dat is de titel van de plaat. Die gaan wij vanaf dit moment draaien, want hij is nog niet gedraaid op Radio NL. En daar wilde ik mee wachten tot ik jou gebeld had. Want vanochtend in alle vroegte kregen we al de eerste verzoekjes. Ik zei, even geduld, we gaan hem straks bellen. Dus het moment is daar, Robert.
1: Heel leuk.
0: Ik wens jou een hele fijne dag en geniet van alles. En ga langzaamaan aftellen naar 23 april 2027.
1: Gaan we zeker doen. We houden contact met elkaar. Heel erg bedankt dat we even aan de telefoon hebben kunnen zitten. En voor de rest wil ik alle luisteraars op het moment van Radio NL een hele mooie dag toewensen. Geniet even van dit momentje die ik jullie nu ga geven. Want mijn nieuwe single Zandloopster is vanaf nu te beluisteren op Radio NL. Ik hou van jullie.

0: En zo stapelen ze in groot tempo elkaar op, de zomerhits. En deze is er ook weer eentje voor in de boeken. Want voor de allereerste keer gedraaid op Radio NL, wat ik al zei. Zeker niet voor de laatste keer. Robert van Hemert hoor je, en Zandloopster hier in werk en uitvoering. En natuurlijk in de agenda noteren. 23 april volgend jaar 2027 staat hij in de AFAS in Amsterdam. Robert van Hemert. We zijn aan het einde gekomen van werk en uitvoering voor een vrijdagochtend, die van 5 juni. En traditiegetrouw en tradities moet je in ere houden, is het laatste liedje altijd de plaat die je volgende week veelvuldig voorbij gaat horen komen. En dat geldt voor deze. De Italiani van Jeffrey Leunenberg is aankomende week de Hollandse nieuwe hier op Radio NL. Het applaus is daar en daarmee sluiten we hem af. En is het zo meteen tijd voor Op Volle Kracht hier op Radio NL met Hesselwijkstra. Wens ik je een heel fijn weekend. En volgende week dan gaan we aftellen richting het WK voetbal. Wat gaat Nederland doen? Op Radio NL zijn we al in de stemming. Komt helemaal goed. Fijn weekend en tot maandag.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.

0: hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
5: Huh, alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
8: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
9: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
15: Dat zeg ik.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Puur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarmee is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: 7 dagen per week geopend.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Yes!

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: We zijn even de goede knop vinden, maar ik heb hem gevonden. We hebben even de verkeersinfo voor je. Een aantal files te melden om daarmee te beginnen. Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens daar 10 minuten, 3 kilometer. En op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen, daar staat ook 10 minuten vertraging voor de brug over het Zijkanaal C. En dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, eigenlijk tussen Zevenaar en de Duitse grens. Hè, daar staat het altijd vast. 22 minuten, 6 kilometer. En we hebben er eentje gekregen tussen Zwarte Meer en de grens. Ook vaste prik bijna, 13 minuten. De A37 en ook op de A76 is het weer aansluiten. Tussen Koenderberg richting Duitsland, 13 minuten, 3 kilometer. Nou, en dan wat flitsers voor je op de A6. Staan ze bij Oosterzee, dat is hemelsbreed tussen Jouden en Emmeloord. Hectometerpaal 302.0. En ook in Friesland nog meer op de A7 bij Oude Haske tussen Sneek en Heerenveen oppassen bij 140.0. En ook op de A7 richting Groningen vanaf de Duitse grens bij Scharmer heet dat plekje. Hectometerpaal 211.1. En bij Hilversum zijn ze ook actief voor de A27. Utrecht-Hilversum ter hoogte van hectometerpaal 90.5.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Goedemiddag, we gaan het weer doen op de vrijdagmiddag. We gaan een feestje bouwen met verzoekplaten. Dus als je wat weet, laat het mij ook even weten. Dan kan ik dat hier even inserten, zoals dat zo mooi heet.

0: vallen.
1: Op volle kracht.
2: De vrolijke vrijdag.
3: Op volle kracht, op volle kracht, op volle kracht.
0: Ja hoor, daar gaan we weer. Goedemiddag. Yeah. Ik krijg er al wat verzoekplaten binnen. Uit Kokkengen wordt geluisterd. Chris de Leeuw die vraagt hier om de Starfighters. Want je bent pas 18. Ik ken het niet, maar ik ga het even proberen te zoeken, Chris. Misschien gaat het lukken. En ook Sander is weer vanaf de patatbakkerij uit Twello van de partij. Hij wil graag Baila Baila horen van Even Serieus. En ook Sevinch, als ik dat zo goed zeg. Of Sevink, kan ook, uit Venlo. Die zegt goedemiddag of goedemorgen teken. En dan roept hij goedemiddag Hessel. Ja, goedemiddag Sevink. Wat kan ik voor je doen? Als je mee wilt doen met het feuilleton, doe dan even de app downloaden. Hè. Voor Radio NL kun je gelijk in verbinding staan met ons om een verzoekplaat aan te vragen. Misschien iemand de groeten doen. Of dat je bijvoorbeeld kwijt wilt wat je dit komende weekend gaat doen. Waar we naartoe moeten of zo. Ik heb al wel een paar tips voor je. Maar dat hoor je straks al even, want ze zijn nog bezig met de opbouw. In Mil is dat. Mil vanavond. Nou ja, tijdens de tractorpoeling. Even serieus. Hier is Baila de Gasolier.

als je het goed beluistert, heeft dat wel iets van wild, hè? Dit, wild. Ja, wat heeft zij het voor elkaar zeggen? Ik zit even op haar agenda te kijken. 36 optredens in de maand juni. 36, dat betekent dat ze zowat een hele week aan het zingen is, man. In een maand. Hele week zingen. Ja, 36. En vanavond blijft ze ook niet zo lang, want ze komt al op tijd in Mil, op ons feestje Mil, Radio Nel Drive-in Show. We staan namelijk aan de Groesspeelweg, daar bij de Milse Poeling. En waar al die trekkers tekeer gaan natuurlijk. En ze staat er niet alleen, Monique Smit, want ook Bert Zwier komt daar, de zingende visboer. En ook Wolter Kroes zal daar ook de présence geven. En onze eigen DJ Ivo Pasveer, hij is al onderweg naar Mil, want het is een hele end vanaf Sneek. En ja, dat gaat een mooi feestje worden. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, kom even bij ons kijken. Dan krijg je vast een mooie t-shirt of een mooie stukje van Ivo. Goed, dat gezegd hebben we even een liedje van Robert Pater. Want die staat er ook, dat was ik bijna vergeten te zeggen. En een van de mooiste liedjes van Robert, die hij ongetwijfeld daar vanavond ook gaat doen, denk ik. Hè, want hij pakt er hele volkstammen mee. Dat is deze, een beetje ondergesneeuwd, maar zo mooi.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
11: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single

0: Check voor alle info dandyvanout.com.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

Ja, dat was Frans Duits die je hoorde. En Frans, ja, die, ik trof hem laatst. Hij zegt, ja, al die oude liedjes van mij, die komen weer helemaal naar boven. Kijk maar eens op TikTok en zo. Al die lievelings en zo. En al die andere van die sportscholen en zo. En deze ook, die wordt heel vaak aangevraagd, die accordeon, op de live optredens. Mensen vinden dat mooi. Nou, en als mensen dat mooi vinden, vind ik het ook mooi. Ja. Niels Burgman uit Den Burg, dat ligt op Texel, gisteren bij Juste de Wild geweest. Bij Waves op Texel. Hij deed wel 3 keer Cheerio en de tent ging los. En vanavond staat Robert van Hemert daar, dus ik ben benieuwd of hij zijn nieuwe single ook gaat doen. De groetjes vanaf Texel over Cheerio wil draaien. Johan de Koning, dat is een... ja, daar hebben we een titel voor zijn man. Dat is een radiofiel. En wat? Een radiofiel. Johan de Koning is altijd bezig met radio. Altijd ja, ook aan het... nou, eigenlijk alles met radio. En hij schrijft hier een mooi bericht. Hij zegt, hey, zo precies 18 jaar geleden reden we op onze trouwdag naar de Van de Efteling voor de fotoreportage naar het gemeentehuis in Veghel. En we zeggen wel vaker, we vliegen de tijd. En na al die jaren nog steeds supergelukkig, gezond en dankbaar voor al het moois wat we samen mogen beleven. En of ik André Hazes en Gerard Joling even wil draaien met Blijf Bij Mij. Die hadden we ook in de kerk. En het zou heel leuk zijn als je dat nog even wilt laten horen vandaag. Nou, dat ga ik doen. Maar eerst gaan we naar het geweld van Juste de Wild met zijn Cheerio.

heb zo te doen met hem. Hij zit te huilen bij de radio. Dat is logisch. Bert Pluim uit Meppel. Bert is zijn vriendin verloren. Is 3 maanden geleden zomaar door een hartstilstand overleden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dit was hun liedje, Hoog in het Noorden. Dus heel veel sterkte, Bert, met die zware tijd, man. Dat is gewoon kloten. Snap het. Dus met deze. Ja, en dan roepen ze altijd, het leven gaat door. Maar dat is ook zo. Menso Kortland uit Amsterdam, denk ik. Ik weet niet eens waar hij woont. Menso Kortland, heb je er wel eens van gehoord? Menso is een entertainer, presentator, zanger, alles tegelijk eigenlijk. Hij kan ook allemaal imitaties doen, begreep ik. Leuke gast en heeft een nieuwe single uit, die heet Sukkel in Amsterdam. Ik wil je graag even aan hem voorstellen, muzikaal gezien. Het klinkt zo.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Groothandel Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy... met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, al die handen...
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelslaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona... had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO... dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe... maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis... en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten... ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids... werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart... of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online... Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
18: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
19: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
18: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
19: Kijk op proostop.nl.
17: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Oh.
20: Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
23: Natuurlijk de Otterskooi.
22: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
24: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
28: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
29: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen hier van Flitsmeister en ook van de ANWB. Laten we even kijken. Ik pak even de langste, want het is druk hier. Altijd op de vrijdagmiddag. Ik wil hem even filteren op een kwartier. Kijken wat er gebeurt. Ja, dan staan er nog heel veel. 20 minuten dan. Kijken. Ja, dan zijn er te weinig. Dus 15 minuten. Dus de file is langer dan 15 minuten of 15 minuten. A2, Beest naar de Martinus-Nijhoffbrug. Er staat 37 minuten, 10 kilometer. En op de A4 tussen Prins Klausplein en Soeterwoude-Dorp. Ongeval gebeurt, 19 minuten. En op de A12 tussen Oberhausen en Utrecht. Daarvoor Grijshoort, 19 minuten, 6 kilometer. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A15, Nijmegen naar Gorkum. De brug over de Linge naar Deil, 21 minuten, 7 kilometer. En de laatste, die staat dan voor die Duitse grens vanaf Koenderberg, Geleen naar Keulen. En dat is de snelweg A76 en daar staat 18 minuten vertraging gemeld. Nou, en dan de flitsers. Op de A7 staan ze bij Oude Haske tussen Heerenveen en Sneek, 140.2. En in Groningen op de A7 bij Scharmer, 211.1. En op de A20 bij Rotterdam, 30.9. Ook bij Beverwijk zijn ze actief op de A22, hectometerpaal 14.7. En bij Bijlen zijn ze ook aan de gang op de A28, 156.3. Dat is ergens tussen Assen en Hogeveen. En dan de laatste, die staat in Beemte-Broekland. Mooi naam, op de A50 Apeldoorn-Zwolle, 213.3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Ik kreeg de vraag om even de nieuwste van Samantha Steenwijk te draaien. Die heeft het toch al mooi gemaakt met Wesley Bronkhorst. In mijn armen.
30: Dit is de muziek van

0: wat wil je nog meer van horen eigenlijk? Nou, ik weet dat John en Kees met fans op een cruiseschip zitten. En niet zomaar een cruiseschip. Zij zitten met hun fans op een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Het ding is namelijk, ik heb het even opgezocht, 337 meter lang. Hij is 42 meter breed. Hij kan 22 knopen varen. En hij is gebouwd op de Meijerwerf in Turku, in Finland. Nou, daar kunnen ze er wat van. En weet je, er kunnen 6522 passagiers aan boord. Hoeveel? 6522. Ze hebben 1678 crewleden. Nou, dan heb je het wel over een loofboot, of niet? Nou, en dan wil het grappige feit dat... we draaiden net Samantha Steenwijk. Die is ook aan boord bij John, hè, bij dat feestje. Maar er ligt er nog een kleiner bootje. Hè, die is een 50 meter korter, maar nog een heel groot ding. En daar zit Carlo Rijsduik toevallig op. Carlo van Helemaal Hollands, met zijn vrouwtje. En die ziet die boot van John de Bever liggen. En die proberen naar elkaar te roepen, naar de fans vanaf boord. Maar ik weet niet of dat lukt, maar staat op Facebook. Is heel grappig allemaal. En Carlo, ja, die maakt hem ook wel zorgen, want die heeft ook een storm gehad, begrijp ik. Even horen hoe dat werkt.
1: Carlo hier vanuit Italië, onze eerste aanlegplaats van de cruise. Leo dacht dat hij mij zag varen, maar wij hebben een blauw bootje. Dit zijn de buren. En vandaag gaan we voor het eerst aan wal. En het is wel heel grappig hoor, dat cruisen. Alleen gisteren zaten we in de storm op de Middellandse Zee. Aparte ervaring. Wordt vervolgd. Doei.
0: Ja, doei. Hij lacht nog wel trouwens. Dus... Even lekker cruisen allemaal. Ja. Nou, Helemaal Hollands moeten we natuurlijk even een liedje draaien. Eentje die uit de oude doos komt en bijna Noord en Noord. Dans, klein zigeun.

0: Ja, natuurlijk. Die laatste kan soms af en toe verkeerd vallen. Dat was de nieuwe van Arjan Veneman. Hey, even raad de plaat. Wie weet wat dit is? Hoe heet het? Wacht even hoor. Moet dit wel doen? Wacht even. Wat is dit? Wie weet dat? Wie weet dat? Ja, ik kan de hele middag dat wel doen net.
1: Radio NL. Deze week is Zoele Zomernachten van Rutger van Bar.

Turkse invloeden. Rutger van Barneveld en de Hollandse Nieuwe deze week. Zwoele nachten. Nog één keer. Waar zit het in? Dan help ik je gelijk uit de droom, dit stukje. Het zit in dit liedje. Mama C. K3. Voor Lidie Nijmeijer. Die gaat samen met haar dochter daar vanavond naartoe. En of wij het liedje even willen draaien. En vooral aan het einde dan hoor je dat stukje wat ik net liet horen. Dus dan hoor je die, die lach. En dat stukje. Geweldig.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ken jij de Fusion Plaza formule?
2: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
1: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
2: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
1: Fusionplaza.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
4: Hij heeft een Maserati.
3: Zijn altijd aan.
5: Radio NL.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend. Want daar zit Jan Visser en die heeft het allemaal bestudeerd. Dus we gaan even naar hem toe.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Hey Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Ja, je hebt het over regen, geloof ik, hè?
3: Nou, dat hangt een klein beetje vanaf waar je je bevindt.
2: Oh.
3: We hebben dus de afgelopen 24 uur regionaal behoorlijk wat regen gehad. Gisteren waren de buien onder meer actief in met name Gelderland. Niet alleen Gelderland, maar onder meer Gelderland. In Vorden viel 35 mm. Twello en Vrijsel hadden ook behoorlijk wat neerslag.

0: 10 millimeter uit één bui. Dus een forse bui dus. En de afgelopen nacht was het gieten geblazen in delen van Friesland en Drenthe. In, even kijken... Roder S in Drenthe viel maar liefst 41 mm. Siegerswoude kwam uit op 34, 17 gistermiddag uit een één bui. En afgelopen nacht nog een keer 17 mm. Dus het ging wel even forse keer. Er kwam ook onweer bij aan te pas. En Glanenbrug is gisteren getroffen door een mogelijke windhoos met vrij veel schade.
1: Zo.
0: Dus, en ook in het midden van het land waren buien actief. En de Bild kletterde afgelopen nacht 12 mm naar beneden. Gisteren geen druppel overdag. Dus er waren grote verschillen. En op dit moment nog steeds buien, vooral in het zuidoostelijk deel van het land en ook nog in het oosten. Het onweer is er zo goed als overal uit. En in het westen is het fraai weer, droog weer en schijnt de zon op veel plaatsen. En dat blijft de rest van de middag zo. Temperaturen blijven laag, 18 tot 19 graden maximaal. En in de buien, ja, is het toch even afzien. Bij Enschede maar 13 graden nu. En dat loopt wel weer op. Een half uur geleden was het daar 18 graden, nu 13 door die bui die daar nu valt. Dus dat is het beeld voor vanmiddag. Niet al te veel wind trouwens en meest matige wind uit het westen. Nou, op zaterdag beginnen we met droog weer en zonnige periode. In de middag komt de volgende storing opzetten. Dan raakt het bewolkt en neemt ook de kans op buien weer toe. Temperatuur morgen maximaal 19 tot 20 graden en een matige wind uit het zuiden. Zondag in de nacht enkele buien, overdag meest droog weer, geregeld zon en middag temperaturen 19 tot 21 graden in het binnenland, aan zee wat lager, zuidwestelijke wind. En dan na het weekend maandag wat warmer. Maar het blijft wel volgende week toch van tijd tot tijd wat buiig, hoor.
1: Ja.
0: Dus echt een overgang naar stabiel zomerweer zit er nog niet, zit er niet aan te komen. Vlak.
1: Nee, maar dat komt vanzelf, toch?
0: Wel, dat zal wel
1: weer. Ja, dat komt wel goed, Jan. Hey, dan even de dagelijkse weerspreuk.
0: Maandag is het Sint Medardus en daar lopen we vast op vooruit. Want de volksweerkunde zegt, valt er op Sint Medardus regen,
1: ja?
0: Gehoud hem 6 weken niet tegen.
1: Nee, en dan hebben we zomer.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dan is het wel zomer, ja.
1: Dankjewel, hè.
0: Ja.

maakt niet uit wat die Weygaard zingt. Het klinkt altijd goed. Henk is een geschenk. Hazes is de basis. Ja. Op de radio. Ook gedaan door Albert West volgens mij. En ook Tina Trucker heeft daar een versie van. Ja, geloof je? Geloof je dat? Ik denk het wel hoor. Hey Ron uit Lutjebroek, die wil even een aanvraagje doen voor zijn, even kijken, zijn vader, meneer A.J. Blokker. En ja, met die naam, hij is aan het kwasten bij zijn zus. In het mooie Lutjebroek. En of ik dan even Koos Alberts wil draaien met Zijn het je ogen. Nou, dat is natuurlijk echt zo'n vrijdagmiddag liedje waarvan je denkt van ja, daar word ik blij van. He, dat is gezellig. Zometeen ook de gebroeders komen knallen.

leuke actie mee gehad hier op de radio. Een fatbike weggeven met de Gebroeders Co. toen het liedje net uitkwam. En dat werd gedaan door een bedrijf die vorige week las ik even een miljoen subsidie had gekregen. Zo. Hey, is dat even geholpen? Toch maar even terug nog om een paar van die fietsen leuk om weg te geven op de radio, toch? Hey, Nick uit Lutjebroek. Oh nee, ik moet eerst even een correctie doen. Want ja, dat krijg je natuurlijk, hè. Als je mensen vergeet, beste Ron uit Lutjebroek. Hè, want hij is een paar mensen vergeten te noemen. Zijn schoonvader P. Ja, schoonvaders zijn belangrijk, jongen. Helemaal als ze je helpen met het kwasten natuurlijk. Hè, bij je zus. En ook Peter Stap moet ik de groeten doen. De Irissenkoning. Ik weet niet wat daar het verhaal achter is, maar dat staat hier. Dus als hij staat, dan noem ik dat gewoon. Nou, dan een bericht van Jan uit Oude Meerdum. Die zegt, hoi, zou je voor mijn collega's die binnen in de loods aan het werk zijn een nummer willen draaien? Knallen op mijn fatbike. Dus daar draaiden we dat liedje net voor. En ik had hier Gerda Verlaan. Zij is een van de grootste fans van Joy Wolders. Ja, ja, Joy Wolders heeft een nieuwe single uit. En die heet Levensgenieter. En die gaat zo.

Ze heeft inmiddels een hondenfokkerij. Kunnen we getuigen van zijn, hè? Massa's kassa. Wendy van Hout. Maar druk me die beesten. En ja, dat is wel heel lief als ze zo klein zijn. Een bericht uit IJzendijken, dat is in het zuiden van het land. Rolo woont daar, Rolo, zo heet hij echt. Weet wel, van die olifant met die slurf, Rolo. De laatste Rolo. Hessel, even een plaatje vragen voor de voetbalverenigingen. VV De Groe, die morgen hun 100-jarig bestaan gaan vieren. En ook voorzitter Erik van de Hemel, die willen we graag langs deze weg bedanken. 42 jaar heeft hij dat gedaan. En hij stopt ermee. Erik, bedankt voor alles. En de supporters en spelers natuurlijk ook. En graag een felicitaties, 100 jaar. Graag een liedje van Jeroen van Selst met Griekse Nacht. Nou, dat is goed. Deal.

0: borden gooiend in een restaurant, zie ik. Dus in de clip, hè. Ik dacht dat het een pizzeria was, maar het is echt een Grieks restaurant waar hij dat doet. Even Hans uit Eckerwiel, die heeft een bericht ingesproken. Hans, kom er eens in.
1: Ja, een hele goede middag, Hessel. Ja, het is weer vrijdag, we gaan weer het weekend tegemoet. Ja, het weer zou niet helemaal perfect zijn, maar ja, vooruit, dat maakt allemaal niet uit. We gaan er weer voor. Ja, zou jij van mij, Hessel, als het mogelijk zou zijn, Natasja en Edwin. Het nummer van Waar de Wind Ons Brengt. Ja, dat is toch een prachtig nummer om het weekend mee in te gaan. We zullen ook wel een beetje wind krijgen, dus Waar de Wind Ons Brengt van Natasja en Edwin. Dat zou helemaal fantastisch zijn, Hessel. Dankjewel en allemaal een heel fijn weekend.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
7: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
6: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
8: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
5: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
9: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
10: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
11: Te groot bestaat niet.
12: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
11: Grootpakket.nl. Groot gemak.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar...
17: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Heb je trek?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio RL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang. Mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info jaarmarkteelde.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Ja, goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Het is druk, heel druk. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug staat 12 minuten voor de grens. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch voor Zaltbommel vanaf Culemborg 28 minuten 12 kilometer. En op de A2 voor de Hoogte ook daar 13 minuten 3 kilometer. En op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam aquaduct naar de Keteltunnel. Daar zijn reddingswerkzaamheden gaande. Daar staat inmiddels een half uur vertraging, 5 kilometer file. Nou, dan de A12 nog tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook 7 naar de Duitse grens, 19 minuten. En tussen IJsselmonde en Charleroi, ook daar op de A15, 14 minuten vertraging, 4 kilometer. En dan komen we automatisch bij de flitsers. Op de A2 staan ze bij Enspijk. Op de A7 bij Oude Haske. En op de A7 nog een keer bij Scharmeren. Dat is tussen Duitse grens en Groningen. En op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag bij hectometerpaal 13.0. Dan de A20 Gouda-Rotterdam. Ook daar staan ze te controleren op snelheid 32.5. En de laatste die vinden we in Hilversum op de A27. Utrecht-Hilversum, hectometerpaal 90.5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Ja, die zitten weer klaar voor de verzoekplaten. Zometeen William Burger met Tequiero en de nieuwe van Tino Martin, Jong en Dom. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ook dingen fout doen om beter te worden. Zo is het leven ook natuurlijk. En ja, jong en dom, dat zit wel een beetje een combinatie in van Tino Martin. Nou, eens kijken wat ik hier meer heb. Ik heb, we moeten zometeen nog even een voetballiedje draaien. Ik denk dat we nog even de Dikdakkers erbij moeten pakken. Want volgende week hebben we een mooie actie met de Dikdakkers. En Damon Gillis, of Sillis, als ik dat goed zeg. Damon Sillis, zo is het, uit Lier. Die wil graag een liedje aanvragen, want hij en zijn vriendin gaan vanaf vandaag voor het eerst samenwonen. Ja, ja, dat vinden wij wel een reden voor een feestje van Fons Veuring. Fijn weekend. Ja, hetzelfde toegewenst natuurlijk. Dat gaan we regelen. En dan een corporaal, of tenminste corporaal horeca, Totaal. Die zit daar ergens in Kolmenswaag, denk ik. Want Ferry Hoekstra doet een verzoekplaat voor Romy. Even voor de harde werkers van corporaal horeca Totaal. Alvast bedankt. Kom goed, we gaan eerst het feestje doen. En hij kondigt hem zelf aan, tenminste dat probeert hij.
1: Hey maat, waar is het feestje dan?
0: Zie, dat
1: Tijd om te knallen, vrienden.
0: Ja, tijd om te knallen. Leuk liedje dit hoor.

Volt IT. Maar goed, dat past niet echt op Radio NL. Dat is wel eens jammer, hè? Want zo'n liedje zou best passen, toch? Even tussendoor. Maar we gaan gauw schakelen naar Bonnie Sinclair. Heel wat anders. Die was aan het knikkeren op woensdagmiddag met haar vriendinnetjes. En keek steeds naar die voordeur jaren later.

die deed het vroeger ook al. Nu heb je Mijn Naam is Jannes en je hebt Frans Duits en zo. Al die mensen die hun namen verwerken in de liedjes. Dat is ook handig om ze te herkennen. Hè? Nou, Bonnie deed dat toen al. Bonnie, kom je buiten spelen. En ja, hoe het met haar afgelopen is, dat weten we allemaal. Hè? Die heeft een hele rijke zangcarrière gehad. En ja, ging best goed. Ik heb hier even een chatsessie met Nick uit Lutjebroek. Want Nick die zegt, we zijn bloemkolen aan het planten hier in Aandijk. We zitten lekker op die trekker, Radio NL te luisteren. En zou je even een liedje willen draaien? Dus toen zeg ik tegen hem, ik had Stefan daarvoor ook al over gehoord van de week. Die Duizend Roeten aan Aandijk. Die is zo leuk, die plaat. Maar er zit ook een tekstgedeelte in. Dan start Meinder, die start de holder. Maar ik denk dat is een trekkermerk, weet je wel, of zo. Dus ik zeg tegen Nick, wat is dat eigenlijk, een holder? Goed dat ik die vraag even stel, want ja, hij zegt dat is een trekker waar je achter moet lopen. Oh, en dan krijg ik zo'n ploegidee, weet je wel. Dus dat is dan een holder, zo'n twee van die stokken waar je zeg maar achter moet lopen, te ploegen of zo, denk ik dan. Maakt het niet uit, we gaan naar Ozio's met het liedje waar we het over hebben. En we laten Mijndert die holder starten. Dit is zo gaaf. Duizend Roet in Aandijk en het verzoekje komt uit.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Dan ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: weervakantie vind je bij Bol.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Het is de zomerplaat voor Robert van Hemert.
1: Zandloopster.
0: Zo heet hij, Zandloopster. En daar hebben ze goed over nagedacht. Want het past mooi in de mixlijn van Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa en Moet dat nou? Het is wel de lijn die hij nu vasthoudt. Dus een eigen identiteit in de muziek. En dat is felicitatie waard. Robert van Hemert, niet één hitje, maar steeds weer nieuwe hits. Dus allemaal hits met die man. Geweldig. Dus supermooi. Hey, volgende week, je ziet het hier al in de studio. Het is al helemaal opgekalevaterd, zoals het heet in de WK. WK-sferen. Ik zie allemaal ballen en sjaaltjes. Holland, hup, Holland. Volgende week dan gaan we een leuke actie doen met de Dikdakkers. En dan gaan we weer een elftal bij elkaar verzamelen. En dat elftal, daar kan jij in gaan zitten. Maar dat hoor je volgende week wel bij Tik. Hè? Want Lars die is onderweg met de megarun. En Tik begint daarmee maandagmorgen. En dan moet je goed naar hem luisteren. En dan maak je kans op een aanvoerderstitel. En dan misschien ook wel, maar dat is nog een stuk verderop in de week, maar dan misschien ook wel naar een echte LED-TV. Echt. We gaan even dat liedje erbij draaien wat bij die actie hoort. Het is van de Dikdakkers.

0: Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Taxi Annie of Annie in de taxi uit Marknesse rijdt rondjes en wil graag de nieuwe van Rob van Aal even horen op de radio.
1: Je ging

Marlame met Wat ben ik gek op jou. En zometeen de nieuwe van Marco de Hollander voor Toos. Vanaf het Frozenhof in Gilsen. Daar zitten ze allemaal mooi in de tuin te luisteren, als ik het goed heb. En dan de nieuwe van Marco de Hollander. Die gaan we zometeen doen. Maar eerst even Robert Pauwels. Ik geniet zo van het leven.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Radio NL ken je natuurlijk van...
5: Hij was maar een clown.
4: Maar wij zijn ook...
6: Attention!
5: Daar is de...
4: Altijd aan. Radio NL.
7: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
8: Nou,
7: naar Zwaagstra.
9: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
7: Al aan de A37. Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
10: Natuurlijk de Otterskooi.
7: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
11: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
15: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Dit is Radio NL.
16: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
11: Radio NL, altijd aan.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Leukes outdoor in Wolvenga.
9: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
8: Genieten van je tuin.
9: 7 dagen per week geopend.
8: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
13: Dat zeg ik.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: 10 tenders, alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan 8 euro.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Het is ruimschoots 3 uur geweest. Goedemiddag, de vrijdagmiddag puinhoop. Gecontroleerde chaos tot 6:30 vanavond. En we gaan zo meteen maar even erin hakken met een met piratenmuziek. Nou, niet letterlijk en figuurlijk, maar je mag even kiezen. Kate 1, Kate 2, Kate 3 en Kate 4 krijg je zo meteen voor je kiezen. En choose wisely. De files van dit ogenblik. Er staan er 2 in Nederland. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en afrit Maastricht Airport. Dat staat een half uurtje. En dat is 10 minuten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum, 20 minuten. Snelheidscontroles, de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij 66,8. De A13 Den Haag richting Rotterdam dan bij 6,8. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle, 213,1.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Stefan Leer!
22: Ja, goedemiddag. De vrijdag is begonnen wat dat betreft.
23: Is de muziek van Radio NL.

0: Dames en heren, het is tijd. Tijd voor ouderwetse kwaliteit. Het interesseert ons geen reet.
1: Kom de plaat maar, donderen.
0: Hier zijn vier knijters uit een

0: het weten in de Radio NL app. Choose wisely.
1: Ik kies voor de beste.

zo'n slim liedje. Gaatse Bosma, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Komt uit Friesland en ja, die staat gewoon hoog bij ons in de lijst opeens. Mooi plaatje. En Stelz, dat is een blikje met alcohol voor de... ik wil zeggen wijven, maar het is voor de dames. Dat hey.

Pika Ratenkate 3 en 4. Nou, nummer 1 is Kees de Wit met Laura, Laura, mooie Laura. Als je dat wil horen, dan heb je 1. Wil je de Marlits? Ik heb altijd lol in het leven. Dan heb jij Kate nummer 2. Wil jij gewoon een dikke Woody's polka? Dan heb je nummer 3. En wil je een langzame lummel op vrijdagmiddag? Heerlijk man. Appie West, Albert West en geen dag zonder radio. Dan heb jij... Kate nummer 4. En we draaiden net een mooi accordeonplaatje. Accordeon van Remco met Cecilia. En we draaiden ook nog even Edje Nieman. En terwijl dat speelde, ik denk, accordeon. Er was ook een liedje van BZN. Die hadden problemen in het liedje. In midden in het liedje van BZN hadden ze problemen. Want ze zingen namelijk letterlijk in het liedje van... Poh, jongen, hij is lek, mijn accordeon. En dat zingen ze echt. En dat is niet AI, want dat is tegenwoordig een makkie natuurlijk. Maar in dat nummer van Jeppa, Jeppa, Jeppa... Poh, jongen, hij is lek, mijn accordeon. Zingen ze echt. Luister, kijk. Ja, je moet goed luisteren. Wat zit erin? Poh, jongen, hij is lek, mijn accordeon. Ja, die dingen kunnen gewoon lekker, hè?

eerst de jongen van de handel, Gerard Pals en de one and only Travassi. Zullen we vandaag net doen of het zomer is, hoge zomer? Of is dat is raar, hè? Of zullen we alleen maar voetballetjes draaien? Is ook raar. Nou, je had net wel even een keuze, een paar keten vandaag. En dit kon je kiezen.

0: 4.
1: Goedendag, de radio.
0: Dames en heren, van Kate Den Bosch tot Kate Delfzijl, van Kate Den Haag tot Kate Doetinchem. Piratenhits only. Welke wil jij loeihard horen?
2: En zoals elke vrijdag, wordt er weer gestemd. Er zit ook iemand tussen, die begrijpt er niks van, maar die wil gewoon Kate nummer 3. Die klinkt wel geinig. Kate nummer 3, even kijken. Oh, dat is de Woody's, ja. Margriet nummer 4, Joep uit Staskanaal. Kate nummer 3, Bas van Dellen uit Almelo. Oh, een appje, Willem.
3: Stefan, Kate 3, want er moet natuurlijk meer gepolkaard worden.
2: Ja.
3: Goed weekend, ja.
2: Dat zei ik vorige week ook nog, zat ik met de baas op kantoor. Even voor andere zaken. Zei, er moet meer gepolkaard worden. Die man die keek me elkaar van. Erik uit Kolomon Pomp wil graag nummer 1 horen. Dave uit Geldermalsen die wil nummer 2 horen. Willemien uit... oh, dat is een audio-appje, dat kan ik even niet zien. Makkelijk zal dit even intoetsen gewoon. Helene Mulderij uit Apeldoorn, Kate nummer 4. Koen die wil Kate nummer 2. Jarno uit Halderen, Kate nummer 4 vandaag. Het Gemet, ook een audio-appje. Nou,
4: ja, we kiezen voor Kate 3. Hoppa! Yo!
2: Zo, wat is hem, Kees die wil graag nummer 2 horen. Giel, wat heb jij gast? Luister.
5: Ja, leuk. Goedemiddag, Kate 3, alstublieft.
2: Nou, René uit Monster wil gate nummer 4. En alles bij elkaar opgeteld. Er is één Keetje keihard afgevallen met maar 52 appjes. Dat is echt weinig voor ons. Gate nummer 1 is afgevallen. Kees de Wit met Laura, Laura, mooie Laura. En dan zijn er nog 3 keten over. Voor de 1 is 242. Voor de ander 177. En voor weer die andere 243. Dat zit zo dicht bij elkaar. Als Michael Oosting uit Paalgraven niet zijn appje had gestuurd, dan was het 243 geweest tegen 241. En dan zitten er de 2 tussen. En dan denk ik bij mezelf, ja, die kan ik dan niet achter elkaar draaien. Want als het zo dicht bij elkaar zit, dan gooien ze allebei even op de zender. Maar goed, wat is het geworden?
0: Strijders, mede-piraten, toevallige zeppers van de radio, maar ook de dames. Bedankt. Dit is de plaat met de meeste appjes.
2: Het zijn er 2. We doen ze een vogelvlucht. Kate nummer 3 en Kate nummer 4.
6: Oké, action.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Niet het origineel, weet ik. Jij weet. Dit was de Detective Edit. Gezongen door iemand die heel erg op Tino Martin lijkt. En dan, ja, ik wist het natuurlijk. Ik wist het dat er foto's zouden komen. Maar dat er, ja, echt van echt zulke mooie foto's zouden binnenkomen, wist ik ook niet. De megarunners, die zijn inmiddels allemaal onderweg. Thomas Brugge die stuurt even een foto van zijn wagen. Thomas Brugge komt uit Middenbeemster. We zijn onderweg naar Frankrijk voor de Megarun 2026. Vanaf volgende week Gaeters allemaal los natuurlijk op Radio NL en RadioNL.tv. En we hebben op de socials ook de dagjournaals. De legendarische dagjournaals waar ook wel eens een blote tiet en een blote kont te zien is. Dus ook sowieso mooi om even te kijken. En wat ik zie, die auto. Een dikke BMW, jongen. Niet normaal, man. Maar er zit toch een soort van limiet aan? Is zo'n auto 1000 euro dan? Thomas, laat even weten waar je dat voor gekocht hebt. Want volgens mij moet je dan een oude barrel kopen van 1000 euro. Zit in mijn hoofd, maar ik kan miszitten. Een mooie grijze BMW en er bovenop staat zelfs een motor. Er zit ook een guy bovenop, dus waarschijnlijk een pop. Ja, dat ziet er gaaf uit. Nou, ik heb er sowieso zin in om het volgende week allemaal te gaan volgen op ons eigen radiostationnetje. Hè? Welk radiostation in Nederland doet dat nou? Wij doen het gewoon. Wij flikken het gewoon. En de luisteraars van ons, die reizen, die rijden mee. En zelfs, ik woon zeg maar in het dorpje Bijlen. Dat ligt, in Drenthe. Sorry, excuus. Dat ligt tussen Hogeveen en Assen. En ik woon dan in zo'n wijkje. En één straat verder, daar staat ook al een paar weken een megarunauto. En ik weet helemaal niet wie die guy is. En waarschijnlijk kent hij mij ook niet. Maar daar staat zo'n auto, die race ook mee. Uit Bijlen, hoe is het mogelijk? Nou, mooi fotootje, mooi om te zien. En dan hebben we ook nog even een appje van Jacob van den Burg. Die komt, dat staat er niet bij. Van La La La La. Daar woon je niet, gast. Daar heb je gewoon zo ingevuld. Rijdend op de A1. En hij rijdt bij hectometerpaaltje 156.4. Waarom je dat op de foto heb gezet, dat weet ik ook niet. Mocht je daar rijden op de A1, 156.4, dat is Jacob, toetreffen. Dus prima. Maar hij vraagt wel even een mooi liedje aan. Leur, nu je toch met Langzame Lummels bezig bent. Hè? Ik? Oh ja, natuurlijk Albert Westnet. Draai dan even Wimmy Bauma, joh. Oké. Omdat het een goede plaat is, zeker.

0: Jawel, jawel, het is een vrijdagmiddagplaatje, vind ik wel. Winnie Bibauma en de ring die je draagt. Thomas Brugger uit Middenbeemster is met zijn dikke moddervette BMW onderweg naar de megarun naar Frankrijk. En ik had even de vraag gesteld op de radio, dat kost echt geen 1000 euro, gast. Dat BMW'tje, dat ziet er zo gaaf uit. Ik zal hem wel in de schuur hebben. Hij zegt, het aankoopbedrag was 1000 euro. Een klein beetje afdingen werkt altijd. Oké, maar wat als die nou 2000 euro was? Of moet je echt ook de factuur laten zien aan de organisatie? Hoe werkt dat eigenlijk? Want als hij nou 2000 euro was, dan mag je niet meedoen. Echt, wat als? Oh, daarover gesproken, wat als? Ik zit even te denken. Wat als Django Wimmy zou zingen? Hey, hè?
1: Hey Stefan.
0: Ja, ja.
1: Wat als?
0: Wat als?
1: Wat als? Excelsior!
0: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Deze gast, Django Wagner, die kan echt, in mijn ogen kan hij niks fout doen. Sowieso, op het podium gaat hem allemaal heel makkelijk af. Die man die komt 1 minuut voor tijd binnen. Ach, hij is er natuurlijk wel een half uur, maar 1 minuut voor tijd loopt hij de feesttent in. Hij pakt zijn microfoontje en dan doet zijn oortjes in. Dan kijkt hij de geluidsman aan en hij zegt test, test. En huppakee, dan gaat hij op het podium. En dan gaat er zo makkelijk af. Sportschoentjes aan. Ach, man. Jaloersmaker. Nou, wat als Django Wagner Wimmy Bauma zou zingen met...
2: De ring die hij draagt is hier.
0: Nou, Django... Kan die?
1: Daar gaan we!
0: Daar gaat hij zelfs.
1: Test, ja.
0: De Mike doet het.
1: 1, 2.
0: Hij doet het.
1: 1, 2. Top 3.
0: Wat als Django die ringdress zou zingen?
3: Nee joh. En toen ik

0: van mag dat steenkoolliedje nog een keer? Oh, dat steenkolen Engels liedje. Oké. Okay. Een soort van mixje. We gaan heel veel mensen een plezier doen.
1: Ja! Ja! Stefan!
0: It's a one for the money, it's a two for the show. Ja, want dit moet je meezingen in de auto. Dit kun je gewoon weer meezingen. En dan moet je een beetje op zijn stutten doen. Hè? Beetje, it's a one for the money, it's a one for the show. Let's get ready and go, go, go!

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De 3e tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde. Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld. Hij ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de 2e training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn. In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Een paar minuten over 4 geworden. Het is de vrijdagmiddag en de muziek kan een beetje anders zijn. Maar dit uur gaat het nog een beetje meevallen. Maar tussen 5 en 6. Uurtje lekker los. Vrijdag. Wow. De files van dit ogenblik. Er staan 3 lange in Nederland. Nou ja, lang. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar staat 34 minuten, 11 kilometer. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat moet bij echt zijn. 15 minuten en 7 kilometer. En een half uurtje op de A9. Dat is Amstelveen richting Alkmaar. Snelheidscontroles A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 7.4. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 8.9. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij grauw ergens 161.2. Ja, wat zullen we eens even gaan draaien, joh. Ik hoop dat je ook even meehelpt vanmiddag om even wat aan te vragen. Doe je dat nooit? Nou, dan is het vandaag wel de kans om dat even te doen. Gisteren is van welke BN'er is deze boer, is opgelost. Dat was namelijk Kim Holland. Dus dat kunnen we niet meer spelen. Maar vandaag spelen wij een nieuw spel. Wie weet, deze scheet. Nee, dat is wel heel plat, hè?
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leer!
9: Ja, goedemiddag. En vind daar maar eens een BN'er voor. Die even zijn telefoon met de reet houdt. Dat gaat niet lukken. Dat gaan we ook niet doen.
0: Dit is de muziek van Radio

Een liedje met een hoog gehalte natuurlijk. Kun je zelf ook doen. René Schuurmans en hehe, hallo. En dan hallo, Dientje. Een naam die je niet zo vaak hoort. Dientje Groen komt uit Zaandam. En die wil graag Anita Berends met 76538. Dat is wel een mooi plaat, ja. Mooi plaat. 76 Q Music. Dat klinkt ook niet. Nou, gaan we even regelen voor je. Hey.

0: Stefan! Jopie hier van de muziekredactie.
1: Jopie!
0: Hou eens even op de kutte, man. Het origineel. Mensen willen het origineel.
1: Ja, Joost, zenuwbeest.

Buurmans net al even met een Grieks liedje. En dit was ook de zwoele zomernacht van Griekenland, denk ik dan bij mezelf. Soms vind ik het wel schattig wat er gebeurt. En ik zeg dat tegen de man, Volker ten Heeg. Ga nou eens even een echte piratenplaat draaien, man. Bijvoorbeeld Allemaal aan de Martelpaal van Marietje en Lippold. Ja, wat schattig zeg. Denk je nou echt dat wij dat niet kennen? Natuurlijk wel. Alleen, ja, Allemaal aan de Martelpaal. Daar kunnen we wat van vinden. En we vinden overal wat van. Hè. Ik bedoel, de prijs in de supermarkt. We vinden allemaal wat van elkaar. En stel je nou voor, hè, we zijn geen hobbystationnetje. We zenden uit in heel Nederland. En dan gaan wij draaien Allemaal aan de Martelpaal. Dat kan goed gaan, maar er zijn altijd wel mensen die zich eraan storen. En om dat uit te sluiten, dan doen we dat niet. Denk ik maar. Maar goed, ja joh. Hey, sowieso zit hier een discjockey Volkert achter de mengpaneel. Die begrijpt het allemaal wel. Ja, al die liedjes ken ik bij. Ik denk niet dat jij mij kan verrassen met een piratenliedje. Ik denk het niet. Ik wil niet zeggen dat ik alles ken, maar ik denk niet dat jij mij kan verrassen. Oh, hij stuurt net. Kom op. Ja, nee joh. Nee, die plaat, dat kunnen we niet draaien. Maar soms af en toe, ik zat even te denken, soms af en toe is het wel leuk om eens even een liedje te horen op Radio NL dat je denkt van, nou. En dan denk je van, hey, dat is best geinig. Je mag ook wel een beetje oude muziek ontdekken op ons station. Vind ik wel. Vooral op vrijdag. En stel je nou voor, wij gaan het even doen met een alpenhoorn. Hè? Een alpenhoorn. Met een dwarsfluit. Dixieland. Rock'n'roll. Wat gejodel. Een trompet. En een dikke megarun toeter. En de tekst is ook mooi. Het is Engels. Ja, daar mag geen kogelbal uit. De tekst, jongen, die is zo mooi. My little Swiss lady is a little bit crazy.

0: We zouden toch samen een liedje zingen?
1: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
2: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
1: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
3: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze alu.

0: Yes, maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
1: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Bouwcentrum Concordia.
3: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
2: Bouwcentrum Concordia.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Casino.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: van meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is 4:55 geworden. Je hebt een goede keuze gemaakt. Je luistert naar ons. Hey, hallo. Koekoek. Vanavond schijnt het gek genoeg nog op veel plaatsen. De zon natuurlijk. Maar er is ook regen. Dit weekend 50-60% kans op regen. Wel wordt het redelijk warm. Morgen bijvoorbeeld wordt het max 19 graden. En op zondag 23. Nou ja, jeetje. Dan gaan we eens even luisteren wat er weer gebeurd is in binnen- en buitenland. En zoals altijd in dit programma doen we dat voor de snelheid. In vogelvlucht natuurlijk. Ook wel klaar met die grap nu.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor een explosie op de Amsterdamse Zuidas. Het gebeurde bij een gebouw waar een Amerikaanse bank in zit. Er was al een jongen van 17 aangehouden. Voor de kunstroven uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. 2 mannen hadden afgesproken een lagere straf te krijgen voor het teruggeven van de buit. Maar daar ging de rechter niet in mee. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen de optredens van rapper J in het Gelredome in Arnhem. Die is omstreden om antisemitische uitspraken. En in Arnhem is morgen ook een protest. Daar worden 100 mensen verwacht.
2: Dankjewel, Robert-Jan Knook van het ANP. Dan even de files van dit ogenblik. Er zijn 2 die springen er echt met kop en schouder bovenuit. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meren, daar staat 1,5 uur vertraging. Dat is 11 kilometer. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond. 3 kwartier en dat is 13 kilometer. Snelheid

Controles. In totaal zijn er 5 gemeld en deze weten we zeker dat ze er staan. De A7 Horen richting Zaanstad bij 21.2 en de A77 Nijmegen richting Duisburg. Daar staan ze bij 11.0.

Radio. Gewoon even twee zomerliedjes achter elkaar. Het is vrijdagmiddag en wij doen dit eigenlijk alleen maar op vrijdag. Omdat elke dag is onlogisch. Dat kost luisteraars, tenminste daar ga ik vanuit. Want boerenrock, dames en heren, is niet zo heet meer als frituur. Vroeger was het heet. Maar ja, er zijn genoeg boerenrockbandjes in Nederland natuurlijk. Maar het wil allemaal niet zo vlotten. En ook zeg maar Buckers, die was lekker bezig. Maar ja, die zijn rauw en het gaat allemaal hard. En oi. Er zijn geen leuke boerenrockpingeltjes meer. Ja, van vroeger. Maar van tegenwoordig, ja, hoor, weet ik allemaal niet. Daarom doen wij alleen op vrijdag de 5 o'clock boerenrock. En alles wat jij boerenrock vindt, dat vind ik ook boerenrock. Het eerste liedje na 5 uur, dat is een boerenrockplaat. Dat moet een boerenrockplaat worden. En, hey, het mooiste is, die ga jij verzinnen.

0: vast even naar. Het hoeft niet meteen, maar het is wel mooi als het ook wat binnenkomt natuurlijk. Want anders sta ik ook morgen op iemand hier. Dus laat even weten, wat vind jij boerenrock? We hebben vorige week vrijdag, even kijken, wat was het ook alweer? We hebben Better Steigerpipe volgens mij gedraaid. Iets, nou ja, maakt niet uit, kan vandaag wel weer. We zien iets van Jovink en de Voodoo Beatles, iets van Mooi Wark, iets van Normaal, van Bukkers, van de Heino's, de Haaksons. Ja, dat zal, het kan en dat mag allemaal. Laat het weten nu in de app.
1: De 5 o'clock, boerenrock!
0: En vrijdagmiddag is er dit programma alleen maar wat flauwekulmuziek. En deze die ga je meezingen, Diddle Dee.

0: Lekker man, de accordeon. En van de accordeon kun je gaan naar Weapon. Yep, Weapon. Ja, een beetje, nou ja, iemand die zei, die is het niet eens met mij. Dat kan. We gaan even bellen, even kijken of die gozer wil oppakken. Want ja, ik roep het regelmatig en dat is een beetje om te prikken, om mensen te triggeren. Want boerenrock vind ik hartstikke dood. Hallo?
1: Hoi.
0: Hey, hier spreek ik met Stefan, Radio NL. Goedenavond, middag.
1: Goedemiddag,
0: Erik. Hey Erik, jongen, jij stuurt een heel mooi appje. Stefan, boerenrock is echt niet dood, hoor.
1: En waarom, is toch zo?
0: En waarom niet? Wat, jij denkt dat boerenrock nog steeds relevant en leeft? Denk je dat echt?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Oké. En hoe dan? Want jij hebt iets met heino's. Dus die heino's zijn natuurlijk volop bezig. Maar ja, Mooi Wark is ook volop bezig. Ze zijn allemaal volop bezig. Alleen, wat ik eigenlijk probeerde te zeggen net. Boerenrock werd vroeger heel veel gedraaid op de radiostations. Normaal hoor je nog regelmatig. Alleen, ja, de nieuwe bandjes, alle bandjes die er momenteel zijn, die brengen heel veel singles uit. En dat komt niet meer op de radio. En dat kan aan ons liggen. Maar of de scene is een beetje ingekakt en ze komen met verkeerde liedjes. Maar jij ziet het anders.
1: Nou ja, goed. Ik vind de boerenrockfeesten nog steeds dikke parties. Dus.
0: Ja, precies. En hoeveel boerenrockbands ken je dan? Nee, noem eens een paar op die jij kent.
1: Oh, ja. Dan moet je een geheugen al gaan spreken. Nou, Bukkers, Mooi Werk.
0: Ja.
1: De Heino's. WC Experience.
0: Maar oké, nee, dat maakt ook niet uit. Ik bel ook niet om te zeuren of zo. Maar goed, als jij in zo'n boerenrocktent staat en ik heb ook echt een boerenrock gehad. Ik vind het echt fantastisch. Alleen ik vind de scene zometeen de laatste tijd een beetje jammer. Omdat er komt niks creatiefs meer uit. Het is inderdaad allemaal dit. Hè? Weapon. En het gaat over bier en het gaat over tiet. En er komt eigenlijk niet echt iets creatiefs meer uit de bandjes. Ja, ik weet dat dat het raar is om te zeggen. Maar jij beleeft dus dat het nog wel leeft, wat dat betreft. Maar kun je...
1: Voor mij wel.
0: Maar kun je dan... Noem eens even de laatste twee liedjes van Mooi Wark dan, die ze hebben uitgebracht. De laatste twee nummers.
1: Ja, nee.
0: Nee, precies.
1: Nee, dat is mijn geheugen.
0: Nee, precies.
1: Dat heeft er niks mee te maken.
0: Nee, oké, maar vroeger wisten we dat allemaal. Ik wist dat ook. Van de Heino's wist ik de laatste single. Ik wist die plaat ervoor en wist ik uit mijn hoofd. En ik weet het niet meer. Dat is toch gek?
1: Goed, ja,
0: oké,
1: discussie.
0: Ja, dat komen we niet uit. En ik ben in het voordeel. Ik ben in het voordeel, dat wil ik ook niet. Maar wat zou jij aanvragen voor de 5 o'clock boerenrock? Wat zou jij dan willen horen zometeen?
1: Ik heb hem net gestuurd, maar...
0: Oh ja, ik zie het hier. De Heino's, omdat het weekend is. Omdat het weekend is.
1: Omdat het weekend is, ja.
0: Kijk eens aan. Nou, die ga ik er even bij zoeken. Ik weet nog niet of je wordt uitgekozen zometeen, maar ik zet hem even hoog op lijstje, Erik. Dankjewel, man.
1: Kom goed, Stefan. Goed weekend alvast.
0: Ja, goed weekend, hè. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Levensgevaarlijke uitspraak natuurlijk. Omdat ik zeg van ja, boerenrock is een beetje dood. Maar dat zeg ik om de boerenrockbandjes een beetje te prikkelen. Maak nou een keer wat leuks weer. Kom op. 3, 2, 1. Dus zometeen de 5 o'clock boerenrock. Draag even wat aan. WC Experience, pap en pudding. Iets van Bukkers aan die uit de bocht of dat soort dingen. En omdat het zometeen best wel een druk uurtje wordt, dacht ik bij mezelf, we gaan nu even zielig doen. Gewoon even... Ja, moet ook gebeuren. Gewoon even... Cool down. Gewoon even rustig. Gewoon even chill. Gewoon even... Echt een liedje om trots op te zijn.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Heb je trek

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Sneldertrekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper Ye. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht, heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Een van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
19: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
20: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
0: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
26: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
28: 3:05 geworden. Mooi op tijd zijn we voor een uurtje lekker los. We beginnen even met een boerenrockliedje. Die is uitgekozen door Chantal Gorsen uit Zwolle. Mooi, Gorsen. Mooi achternaam. Als je je tenen ergens stoot, Gorsen. Mooi. Nee, sorry, zat al. Jij hebt iets uitgekozen. Ik ga dan niet zeggen wat het is. En het is het laatste appje wat je gestuurd hebt. Om 16:41, dan weet jij al, als enige in Nederland en ik ook, wat er zometeen gaat komen. Echt op en top boerenrockliedje. De files. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Daar staat 3 kwartier vertraging, 24 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam dan. Daar staat 35 minuten en dat is 5 kilometer. Nog een tweetal snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Oh, staat een beetje gek hier. Amersfoort richting Amsterdam, 12.1. En de A37, het noorden van Nederland, Hogeveen richting de Duitse grens. Even opletten bij 10.1. De 5 o'clock boerenrock, daarmee gaan we beginnen. En dan zometeen is er weer volledig gewoon 100% gas geven. Kan ik nog iets voor je draaien? Is er nog zo'n liedje in jouw brein? Wat we even moeten doen? Of moet er nog een trots op jouw liedje komen? Of iets van Donnie? Of misschien was ik maar in Lutjebroek gebleven? Zoiets. Of de Suskers. Oh nee, dat is ook boerenrock natuurlijk. Nou, laat je brein even goed breinen. Suzanne en Freek draaien we ook niet zo vaak. Nou, ja, laat het even weten in de app. Stuur me even aan in hoofdletters. Hey, leuk jongen, draai even dit. Nou, doe je ding.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Weer een keer gedraaid werd. Michel uit Amsterdam zegt: haha, bokkie op een geitje, toen was ik 18. Wat een tijd geleden alweer, 22 jaar of zo. Ja, ik heb geen idee, Michel, hoe oud je bent, joh. Mooi. Ja, boerenrok is wel geinig. Maar ja, dan moet je niet 2 of 3 per uur draaien natuurlijk. Dat, ja, of juist wel in deze tijd, ik weet het ook niet. Het is wel mooier dan draaiorgelmuziek. Dat sowieso. Even kijken, er kunnen nog wat verzoekplaten bij natuurlijk. Want we zijn bezig met een, zeg ik echt, verzoekplaten. Dat is dan van vroeger. We kunnen nog wat liedjes gebruiken om te draaien hier en daar. En dus laat alsjeblieft even iets van je horen. Dan was er iemand, even kijken. Ik moet, oh man, het gaat ook raar hier. Ik moet even weer scrollen. André van den Brink uit de Tolkamer. Hey Leur, doe maar even dat trekzakliedje, jongen. Nou, check.
1: Hey! Eindelijk is er een station dat doet wat niemand doet. Of durft.
2: Uurtje lekker los. Huh? Complete chaos.
3: Wat helemaal niet.

0: Boerenrok.
1: Dan feest. Allemaal. Nee, joh. Ook op vrijdag.
2: Attentie, attentie.
3: Attentie, attentie.
4: Er is een playlistprobleem.
5: Ja. Ladies and gentlemen, we got him.
1: Jopie. Van de muziekredactie.
0: Alle macht weer, joh. Zelfs op vrijdag zit hij in zijn hokje dit programma in de gaten te houden. Nou, ja, ik zie het lampje al knipperen, dus prima zo. Jopie, jongen. Alles goed? Nog plannen voor dit weekend?
6: Nee, niet echt, want ik heb momenteel mijn poot in het gips.
0: Nee, joh. Hoe kan dat?
6: Dat komt van het gipsen.
0: Dat komt van het gipsen. Ja, nee, oké, dat is ook logisch natuurlijk.
6: En daarover gesproken, Stefan.
0: Ja.
6: Hoe heette Manke Nelis vroeger?
0: Dat weet ik niet.
6: Nelis.
0: Nelis, ja. Prima zo.
6: Wie was de vader van Manke Nelis?
0: Dat weet ik toch niet, man?
6: Leo Beenhakker. Wie was de moeder van Manke Nelis?
0: Weet ik niet, ophouden nu. Echt.
6: Martine Bijl.
0: Martine Bijl natuurlijk. Nou, verder nog iets vandaag, want ik zit midden in het programma natuurlijk. Dus,
6: ja, er is vandaag een leuk probleem.
0: Oh.
6: Een playlistprobleem.
0: Ah.
6: Jans Visser uit Hensbroek wil graag de beukversie van Ik heb een hart zo groot als een klerenkast.
0: Oh.
6: Maar Emma uit Lintvelde wil voor haar man Gert ook iets aanvragen.
0: Hm?
6: Namelijk de woonboot.
0: Ah, dat is beter, ja. Ja.
6: Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, strak plan.
7: Playlist. Probleem nummer

oplossen. Dus laat even iets van je horen. Nummer 1 even appen. Dus appje nummer 1. Dan komt er blijkbaar een hardcore versie op de radio van de Voortak. Ik heb een hart zo groot als een klerenkast. En wil jij gewoon lekker links, rechts, boven naar beneden een beetje zwingen in de auto of misschien achter thuis, weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent. Dan appje nummer 2 voor de woonboot. Dus 1, Voortak, klerenkast, beukversie. En 2 appen, dan heb jij de woonboot. Uurtje lekker los. Dan is het even Bart die zegt, doe even wat meer piratenmuziek. En hij zegt, je hebt ooit eens een keer Willy Sompel gedraaid. Met Dani Danielle. Zou die nog een keer kunnen? Nee joh. Nee, dat gaan we niet doen. Ja joh, natuurlijk wel.

0: Jeroen van Zelst, Griekse Nacht. Ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem.
1: Ja.
0: Dagelijks wordt het uurtje lekker los in de gaten gehouden, gecontroleerd. Er worden boekverslagen over geschreven wat er allemaal misgaat en ook wat er goed gaat natuurlijk. Jopie die is staande bij. Vandaag was er een playlistprobleem. Je had nummer 1 kunnen appen. De Voortak, Klerenkast, maar dan de feesttentversie. Of nummer 2, Stef Engel met De Woonboot. Ik kan niet alles voorlezen, want dat is kostbare tijd. Eigenlijk zou ik alles kunnen voorlezen, maar ja, we willen graag muziek op de radio. Jolanda Wagenaar uit Ridderkerk, nummer 2. Marcel uit Delfzijl, nummer 1. Dan is het Christian met de K uit Duitsland, nummer 2. Bart uit Boekel wil graag nummer 1. Nathalie van Kuil, die wil iets compleet anders. Die wil Europapa erin. Zullen we eens een keer wat anders draaien van Joost? Die man heeft zoveel mooie muziek eigenlijk. Dank, Harry. Maar wel mooi, wel mooi. We hebben hem zelfs een keer uitgenodigd een tijdje geleden. Ik ben benieuwd of hij daar nog op ingaat. Ik heb hem uitgenodigd om een keer op een vrijdagmiddag langs te komen. Want hij schijnt hier vlakbij te wonen. Ja, hij woont officieel in Amsterdam. Maar in Friesland heeft hij ook nog ergens een appartementje of een huisje. Ik zeg, kom er gewoon langs. Je krijgt een uur lang carte blanche, hebben we beloofd in de mail. Gewoon even langskomen. Nog geen reactie gehad eigenlijk, maar... Mark uit Schalkwijk, nummer 1. Paul uit Weert, nummer 2. Oké. Ik heb hier een stand. En dat liegt er niet om. Voor de 1 46 appjes en voor de ander 251. Dus het ligt mijlen ver uit elkaar. 46 om 251 appjes. Het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Voor... Oh mijn god... We gaan stuiteren. Dat het allemaal kan bij ons, hè? Och, mijn god.

0: Je merkt het al, ik kom niet eens boven de muziek uit. Uurtje lekker los en het is altijd drommels, drommels, drommels, drommels, drommels en nog eens drommels.
1: Altijd weer die hardstyle.
2: Altijd weer die hardstyle.
3: Het is Radio NL en geen Radio 538.
0: Lieve schat, ik weet het, maar we konden niet anders.

0: Dat ook nooit normaal, hè? Het eindigt altijd met hardstel. Drommels, drommels. En Bertus, die zit in de auto. Apeldoorn staat hierbij. Die vindt het grappig, luister.
1: Drommels, drommels, drommels. Sappen, tabogen, hapfrikandel.
0: Ja, man, dat is het. Ik ben er zelf ook zo als ik in de auto zit. Ik doe alles mee. Alles wat de dishockey zegt, doe ik mee. Alle muziek is die ik hoor. Hey, we zijn bezig met dat uurtje lekker los. We hebben nog een half uur te gaan. Laat je brein even breinen. We hebben echt nog even wat toffe muziek nodig. Verbazingwekkende muziek. Piratenliedjes, langzame liedjes. Liedjes met een hoog gehalte. Nieuwe liedjes, oude liedjes. Enfin, je begrijpt het. Doe het even in onze app. Toets het in of spreek het even.

0: toets het in of spreek het even in.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminium sloepen en fluisterboten.
8: Natuurlijk de Otterskooi.
7: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Canteloup Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinko en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond schijnt gek genoeg op veel plaatsen nog de zon, maar regen is er ook en dat is meer in het zuidoosten van ons land. Dit weekend 50-60% kans op regen. Wel wordt het redelijk warm. Bijvoorbeeld morgen. Morgen wordt het max. 19 graden en zondag. Woehoe, zondag 23 graden. Dan gaan we eens even luisteren wat er weer gebeurd is in binnen- en buitenland. En in dit programma doen we dat altijd voor de snelheid in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. De gelekte gegevens van inwoners van het Gelderse Epe zijn tot nu toe niet misbruikt, zegt die gemeente na onderzoek. Begin maart kwam de hek aan het licht. Onder meer honderden identiteitsbewijzen zijn gestolen. Het was even spannend aan boord van ruimtestation ISS. De crew moest zich voorbereiden op evacuatie omdat er 2 lekken waren. 1 lek is gedicht, aan de ander wordt nog gewerkt. NASA zegt dat het nu weer veilig is.
2: Dankjewel, Robert-Jan Knook van het ANP. Dit zijn de 3 files die er te doen. De A1 Amsterdam richting

0: Amersfoort 15 minuten, de A12 Arnhem richting Den Haag 22 minuten en de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam dan 24 minuten. Snelheidscontroles, er zijn er 5 verklikt in Nederland. Mooi, zo zijn we met z'n allen. Zien we wat staan onderweg, dan druk je op je schermpje. Yo, ik heb er één gezien. Mooi is dat. Ik doe het ook, ik help ook altijd mee. De A4, Den Haag richting Rotterdam 70.6, de A20 Gouda richting Hoek van Holland 22.7 en de A32 Leeuwarden richting Heerenveen, daar staan ze bij 61.7. Lisa uit Vathorst. Kun je iets draaien van Siska Peters? Maar beter nog, zegt ze, Amarillo. Hey. Oké, dat biedt mogelijkheden.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
2: Luisteraar!

0: Cafete Club.
1: Komt-ie dan, hè?
0: Calidad y

0: Uurtje lekker los.
1: Complete
0: chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet.

0: ik hoor het nu. Ik zie het en ik hoor het nu pas. Dit is die gast. Die hebben we een hele tijd geleden in de uitzending gehad. Oh, wat hebben we daar een lol om gehad. Ja, niet om die gast, maar die hadden een liedje uit. Kaliber is. Dit is Kaliber. Het kan als niet anders. Ik zie het staan. Ik kan de naam nog steeds niet uitspreken. SHQQ staat hier. Nou, dit moet hem zijn. Dit is die gast in dat liedje van Ferry de List van Lekker Bollen Rond. Oh, mijn god. Ja, dit is fantastisch. Het kwartje valt nu pas. Dan krijg ik van Ryan Beers, die komt uit Den Bosch, even een appje. Kan Marco Kanters nog een keer? Jazeker, jazeker kan dat.
1: Joost, we got a problem. The beer is loud.

0: ondertussen wordt nog 1000 keer Thierry Jo aangevraagd. Dat is logisch, maar die hebben we al volgens mij 2 of 3 keer gedraaid vandaag. En een beetje te gek om dat nog een keer te draaien. Ik weet hoe populair het liedje is. Onder andere door Erwin en... even kijken, waar komt Erwin vandaan? Even kijken, Bad Hoeverdorp, kijk eens aan. In dat liedje trouwens, en ik zei gisteren al, ik wil niet die guy zijn, maar ik heb het net, Thierry Jo, die draaien we best wel vaak. Ik heb dat liedje even uit elkaar getrokken en er gebeurt iets raars in dat liedje eigenlijk. Zal ik het even laten? Het is zeker niet te nadelen, want ja, Justin de Wild is groot fan van Radio NL en wij van hem hebben daar echt een waanzinnige actie mee gehad. Maar het verbaast mij in het liedje, er zit geen fout in, helemaal niet, maar er gebeurt wel iets raars. Ik heb de muziek even weggehaald, moet je even kijken of jij het kan horen. Even kijken hoor.
1: We blijven met z'n allen, deze plek is ons decor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek.
0: Hoor je het? Wat zing jij dan in de feesttent? Het ritme van de glazen. Het ritme van de glazen. Maar hij zingt letterlijk...
1: Het ritme van de glaas klinkt als muziek.
0: Hè? Nee, dit is geen AI. Dit is waarom zou ik? Dit zit echt in de lied. Het ritme van de glaas. Het klinkt lekker. Ik bedoel, ja, zeker. Maar moet dat niet... Moet het niet glazen zijn?
1: Het ritme van de glaas klinkt als muziek.
0: Stel je ervoor dat je deze ook gaat zingen in het weekend. Zing jij dan ook als je zanger bent? Dat wil ik wel eens weten. Is er een zanger die luistert? Dat wil ik wel eens even weten. In een audio-appje. Zing jij dan ook? Bedoel, dit is net de engelbewaarder van toen. Iedereen zingt het. Behalve Jannes natuurlijk en Django. En BZN zingt hem ook niet, geloof ik. Maar zing je dan... wil ik echt even weten. Gewoon even in een audio-appje. Zing jij dan... volg jij dan, zeg maar, Justin zoals hij bedacht heeft... met een mooie twist glaas? Of zing jij glazen?
1: Het ritme van de glaas klinkt als muziek.
0: Ja. Dan gaan we even naar Balkbrug. Hey, daar woont Jeroentje Mager. Ja, je kan alles invullen wat je wil natuurlijk. Jeroentje Mager. Die zat te denken aan de zingende Freesias. De zingende Freesias. Dat is tijd geleden.

Het is Kees Mulder. Kees Mulder die wil graag even een liedje horen van George Baker. Una Paloma Blanca, dat is geen probleem. Manfred Biesheuvel, die komt uit Utrecht. Die wil even, ja, ook wel iets moois horen. Zeker, zeker. In de naam van Jezus, joh. Dat is een tijd geleden.

Almachtig, joh. Gaat van links naar rechts, boven naar beneden. Hey, ik zal de telefoonlijn even officieel aanzetten. Twee knopjes aan, check. We zijn toegekomen aan de finale klapper. De lijnen die staan nu aan. Hot op de mengtafel, zo heet dat. Nou, je kan bellen 088 0200 100. De finale

0: eigenlijk, ik en Jopie en de hele voltallige muziekredactie, hopen wij even op een waardige finale klapper. Rustig alsjeblieft. 088 0200 100. Zit je bij ons zometeen live op de radio?
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper.
0: Nou, we gaan even oldschool een lijntje prik doen. Nou ja, de eerste die belt is meestal de eerste die telt. We moeten het liedje wel hebben. Hè? We komen dan niet aan met Metallica, dat begrijp je zelf ook wel, hoop ik. Hallo, met Stefan. Goedenavond. Hallo. Oh god, nou pakken we de volgende. Hallo, met Stefan. Hallo.
4: Hi, met Roos.
0: Maus?
4: Met Roos.
0: Roos, oh, Maus vond ik mooier. Maar Roos is ook prima. Hey, Roos. Wat we net draaiden, vond je dat allemaal verschrikkelijk? In de naam van Jezus en allemaal zo'n kakofonie van rotzooi erachteraan? Of vind je dat wel leuk?
4: Nee, ik wil graag Henk Wijngaard.
0: Oh, ja. Oké, jij wil Henk Wijngaard. En welk liedje, ja. Welk liedje van Wijngaard vind jij dan leuk?
4: In mijn cabine.
0: En waarom die dan? Heb je daar iets mee?
4: Nee, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind elk liedje van
0: Henk Wijngaard
4: leuk.
0: Ja, ik ook. Het maakt in principe niet uit wat je aanklikt. Maar voor jou, Roos, gaan we draaien in mijn cabine.
4: Nou, mooi. Dankjewel.
0: Goed weekend.
4: Ja, doei doei.
0: Bye.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Iedere donderdag koopavond.
3: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Het is een paar minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog 2 lange files. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Een half uurtje vertraging, 7 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Dan, daar staat ook een half uur. En dat is 14 kilometer. Het dubbele. Nog één noemenswaardige snelheidscontrole. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6.8. Nou, gelukkig maar. Gelukkig maar. Want Kim van Oostveen uit Valkenswaard. Tussen het verhuizen door hebben we met plezier naar de muziek van Radio NL geluisterd. Nou, gelukkig. Gelukkig maar. Zo'n appje doet mij altijd wel... Dat vind ik op vrijdag altijd wel even gein. Want ik heb altijd... Kim, ik heb altijd het idee dat het op vrijdag iets te gek gaat. En iets te raar gaat. En dat we het een beetje met z'n allen doorslaan in de muziek. Maar goed, ik ben ook afhankelijk van wat er binnenkomt. En dan komt mijn brein er nog een keer bij. En het gaat misschien iets te gek. Maar goed, tot nu toe weinig negatieve reacties. Die komen wel eens binnen, hoor, op vrijdag. En begrijpelijk ook. Maar mooi dat er in de smaak valt. Dus dat heb je ook te danken aan de rest van de luisteraars van Radio NL. Dus... Ja, op vrijdag kan en mag alles. En daar zijn we het station ook wel voor. Alhoewel, ik heb ook een hele tijd geleden aangevraagd, want ik wil heel graag een programmaatje doen in het weekend. Ooit. Als ik later groot en dik ben. Oh, wacht. Nee, dat ben ik al. Maar ik zeg, laat mij iets doen. Op zaterdagavond. Lijkt me leuk. Van 10 tot 12. Ja, moeten we nog even bekijken. En dat was een jaar geleden, dus dat zegt in principe wel genoeg.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Zeeland. Het was een verrassing toen. Dat was voor corona of tijdens corona kwam opeens een liedje uit. En we waren er allemaal verliefd op. We draaiden dat. Het was vechten. Want wie draaide? Want het was altijd balen. Want zal ik even vertellen hoe het werkt? Want stel je voor, ik kom aanlopen naar de studio. Ik ben meestal om... heb je verder weinig aan, maar voor je beeldvorming. Kwart voor drie, dan ben ik dan sta ik in de kantine hier. En daarvoor dan zit ik achter ook dingen achter mijn computer te doen. En we hebben meer werkzaamheden dan alleen maar een beetje gillen op de radio en hysterisch doen. We doen meer dingen. Maar rond kwart voor dan drie, dan loop ik altijd even naar de kantine toe. Dan neem ik even een bakje koffie en dan luister ik ook even naar Hessel wat hij allemaal aan het doen is. En in die tijd van Marilou draaide die, om kwart voor drie draaide die Marilou. Ja, potverdorie, dacht ik bij mezelf. Nee, want dan gaan de wetten van de radio gaan in werking treden. Dan kan ik niet, dat liedje draaien, want het brandde gewoon. We moesten gewoon dat liedje draaien. Ik wilde dat ook draaien. Dat was leuk. Er was vraag naar. Maar ja, moet gewoon een uurtje wachten, want dat staat ervoor gek genoeg. We hebben echt wel veel regels hoor, bij de radio. Zeg zo. Zoals het volgende liedje wat ik mag instarten. Dat mag ik niet meer aankondigen als Drank en Rivella. Dat is gewoon niet handig, want het zijn legends. En ik had dat een keer gezegd op de radio, dus dat doe ik ook niet meer. Dat zeg ik ook niet meer. Frank en Mirella gewoon. En verliefd, verloofd, getrouwd.

met een motorkap, dan hoor je gewoon een mondbaton dingetje. Hoor je gewoon, wacht even, wat gebeurt er allemaal? Aanstaande maandag, dan heb ik een luistertip voor je. Ja, je moet sowieso, nou je moet verder niks natuurlijk, maar aanstaande maandag zeker even inschakelen om 6 uur 's ochtends naar Lars van Dijk. Hij is aan het crossen met heel veel megarunners. Ze zijn namelijk in Frankrijk / Spanje. Zij zijn aan het crossen. Hoe dat precies allemaal zit, dat hoor je maandagochtend wel even. En ja, dat wordt weer lachen, gieren, brullen. Sowieso om te kijken de hele dag is het is super verslavend. En je hoort natuurlijk op de radio wat ze allemaal aan het uitspoken zijn. En ook nou ja, de feesten s'avonds op de camping zijn legendarisch. Er worden dagjournaals gemaakt. Je ziet ook gewoon rijders rennen. Nou, niet rennen, maar ze zijn aan het racen. De megarunners die zijn aan het rennen, zo noemen ze dat. In de auto natuurlijk. Dan kun je dashboardcamera's, alles erop en eraan. Je kan het allemaal meemaken. En ook het mooiste is, ze moeten dan zeg maar, ze starten met z'n allen 's ochtends. En ze moeten ook voor een bepaalde tijd moeten ze weer naar de volgende locatie moeten ze aankomen. Vaak bij een camping. En als er dan iemand onderweg gestrand is, dan gaat het echt via de 27 MC. Hallo, yo, sta stil hier bij de grote eik. Nou, dan komen allemaal mensen aan met duct tape en sleutels en schroevendraaiers. En dan gaan ze elkaar helpen. Want alle auto's moeten over de streep 's avonds. Dus het is ook nog een race tegen de klok. Maar vooral gezellig en vooral leuk. Elk jaar is het weer vol. Inschrijvingen, dat gaat elke keer raar. En het, ja, gewoon leuk. En ook mooi dat wij er als radiostation bij zijn. Daar ben ik wel super trots op. En ja, Lars die doet het ook heel erg goed. Dat is ook de jonge hond natuurlijk van het station. Die vindt het ook allemaal gaaf en gewoon gaaf. Nou ja, volgende week Radio NL Mega Run. Allemaal te volgen op de televisie. Op de professionele televisie van ons. RadioNL.tv en natuurlijk ook op de radio. Hey, tot zover ook het programma van vandaag. Althans, wat er eigenlijk een beetje voor door moest gaan. Ik hoop dat het allemaal een beetje te pruimen was vandaag ook. Het ging wel weer raar. Hè. Ik schrik ook. Ik zit ook zometeen in de auto met een gevoel. Met ook een schuldgevoel. Want ja, ik bedoel, ik doe vaak dingen uit. Een buikgevoel. Dan komt er een appje binnen en denk ik, oh man, dat vind ik mooi. Dan ga ik in die gekte mee, weet je wel. En achteraf denk ik, oh, misschien had ik het misschien even moeten overleggen allemaal. Het stuit het en het doet. En we zijn geen Slam FM en we zijn geen feestzender. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar ja, oké. Okay. Elke dag heb ik ook de behoefte om na dat uurtje lekker los een soort van excuus aan te bieden. Maar dat hoeft helemaal niet.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt alle soorten holt.
4: Dat moet korter.
3: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Wie RTT heeft ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt, wie RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Ja, het blijft een beetje wisselvallig de komende dagen. Vanavond trekken de laatste buien weg in het westen en de nacht is droog. Maar morgen heeft dan het hele land weer te maken met regen of buien. Maxima dan tussen de 18 en 20 graden. En dan de files en flitsers voor dit moment. De ANWB-verkeersinformatie. 2 files gemeld, of eigenlijk meer. Het zijn er in totaal 21, maar de belangrijkste die staan op de A2. Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 27 minuten vertraging. En ook file op de A28, dat is Amersfoort-Utrecht bij Utrecht Science Park. Mooi, Utrecht Science Park. Daar is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 48 minuten vertraging. Snelheidscontrole is ook gezien door Flitsmeister. A12 Gouda-Utrecht 46.0. En de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6.8. Radio.

op Radio RL. Ja, hij heeft een nieuwe uit ook. Hè. Die heb je nou zo'n anderhalf uur geleden ook al gehoord op de radio. Maar ja, je kan eigenlijk nooit genoeg Ferry de Lits hebben. Baco in Monaco heet de nieuwe. En dit is dan de vorige. Die heet Het Perfecte Plaatje. En die is eigenlijk ook leuk. Al was het maar omdat de videoclip in Hartje Eindhoven is opgenomen. Maar goed, dat is een persoonlijk favorietje dan natuurlijk. Hè. Oké, je luistert Radio RL op vrijdagavond. Onderweg naar het weekend dat hopelijk al bij je begonnen is. Met zometeen Armand en nu Ancora.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna. Waar blijf je nou bij Radio RL? Gaat ook nog steeds best wel lekker in de Radio RL top 30. Hè? Ja, iedereen moet wel een beetje Cheerio boven zich dulden. Hè? De zomerhit van Justin de Wild. Daar kunnen we denk ik even heel weinig aan doen. Allemaal in het voordeel van Justin, want het is gewoon een leuk liedje. Maar deze ook doet heel aardig mee. En alle rangen en standen, die check je natuurlijk morgen weer. En anders overmorgen in de herhaling met Tekenwouda, de Radio RL top 30. Uiteraard bij Radio NL. Met Tino Martin zometeen de Boswachters. En nu even naar...

0: fout in.
1: Ik ben nu gewoon weer terug bij jou.
0: Je zou dan denken dat het liedje Terug bij Af heet, hè? Maar Ik kan niet alleen zijn, dat is de titel. En die hoorde je zojuist bij Radio RL. Hey, even checken bij jou. Is alles gereed? Heb je alles klaar? Heb je bijvoorbeeld de hapjes en de drankjes ingeslagen? Heb je leuke plannen gemaakt? En ja, heb je vrij? Dat is ook wel handig natuurlijk. Hè? Want het weekend komt eraan, dan is het wel handig als je vrij bent. Ik kan me ook voorstellen dat je nog even bezig bent met de laatste loodjes van de werkweek. Of dat je een van die strijders bent die dit weekend toch moet. Hè? Ook dan denken we aan je, zo is het ook. Maar wij gaan zometeen het weekendgevoel verspreiden door Nederland. En dat doen we zoals elke vrijdagavond met heel veel muziek, heel veel verzoekjes in het programmaonderdeel getiteld Geen Regels Vrijdag. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik gooi zo meteen de lijnen open. Te weten de Radio RL app. Daar kun je audioberichtjes insturen of tekstberichtjes. Net waar jij zin in hebt. Maar laat daarin even weten twee dingen. Wat de plannen zijn dit weekend en welk liedje je wil horen. Okay? En laten we afspreken dat het dan een beetje vrolijke liedjes zijn van die echte weekendklappers om het weekend eens even lekker mee af te trappen. Misschien zelfs als je nog geen weekend hebt. Okay, daag me uit. Via de Radio RL ben je welkom. Dit is uit de Chameleonfilm, De Boswachters.
2: De zon

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: Auto door Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Everyone from left to right van Holland, kom ze aan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. Het Centraal Station is deels afgesloten. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
13: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Yes, goedenavond. Dit is Radio RL. Het weekend is begonnen en hier sta je dan nog wel in de file. Nou, het gaat best goed met de files. Het waren er echt nog heel veel, 21,5 uur geleden. Maar nu zijn het er nog maar 5. Dit zijn de belangrijkste vertragingen. A12 Utrecht-Oberhausen richting Velperbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. Je hebt daardoor 12 minuten vertraging. En ook file op de A76 Geleen richting Keulen, richting Duitsland. 12 minuten door een afsluiting daar. Dan ook één snelheidscontrole. Die is gezien op de A13 Rijswijk-Rotterdam, droogte van De Haag. Daar staan ze bij 6.9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Laat er ook een beetje Haags van praten.
2: Rory Jonker, ga!
4: Ja, de officiële aftrap van je weekend. Dit is geen regels vrijdag. Wat wil je horen? Laat dat weten.
1: Dit is de muziek van...

Johan uit Geenemuiden. Die is nog even aan het sturen, een uurtje. En dan ben ik bij mijn schatje, schrijft hij. Oh, succes nog even, Johan. En een berichtje ook van Bas uit Dongen. Dus inderdaad, die gaat morgen lekker pannenkoeken eten bij zijn ouders. Ach, lekker, lekker, lekker. Ik zit nu al te watertanden. Ik ben laatst voor het eerst in tijden weer eens in een pannenkoekenrestaurant geweest. Dat was echt sinds mijn jeugd geleden, zeg maar. Maar ja, ik weet dus weer hoe lekker ze zijn. Ik heb ze helemaal herontdekt. Goed, Bas wilde graag dit liedje horen. Yves Berendsen. Elke

0: Speciaal in je leven hoorde je bij Radio Adel. Het is geen regels vrijdag. Berichtje van ons Jesper komt binnen uit Sint-Michiels Gestel. Die wil heel graag een liedje horen over een gele scooter. Ja, daar is een specifiek liedje over. Die komt eraan zometeen. En eerst Haddy uit Horen. Goedenavond.
1: Ja, een hele goede avond, Rory.
2: Hallo.
1: Ik wou ook even een plaatje aanvragen.
2: Nou, dat kan.
1: Ik ben nog aan het werk.
2: Oh, ja.
1: Nou, ik wil even een plaatje aanvragen voor mijn broer.
2: Oh, gezellig.
1: Mijn vrouw.
2: Ja.
1: En mijn schoonzus.
2: Oh, ja, nog meer toevallig.
1: De nieuwste van Jan Biggel.
2: Ah, dan mag er wel voor klinken.
1: Dan hoop ik dat ze ook weer lekker mee luisteren. En dan kunnen we weer verder een feestje maken.
2: Hey.
1: Rory, fijne uitzending. En tot de volgende.
2: Ja,
1: ciao, ciao.
0: Tot de volgende, Harry. En succes met werken dan nog even, zou ik zeggen. Zet hem op de laatste kilometers.

bij Radio Marel. En ons Jesper uit Sint-Michiels in Gestel, die wilde hem horen. Nou, bij deze gedraaid, man. Lekker, het is geen regels vrijdag. En dit vind ik gewoon gaaf. Er komt een appje binnen van Gunter Vriends uit Merksplas. Dat ligt in België. Hij is nog aan het werk vanavond. Tot 10 uur vanavond is hij bezig. Hij kan wel even wat muzikale inspiratie gebruiken om hem door de werkavond heen te slepen. Maar dan moet je je voorstellen, hè, er komt dus een verzoekje binnen uit België van onze gezellige zuiderburen. En daar wil hij horen een liedje van Mooi Wark. Ja, dat vind ik dan gaaf. Dan denk ik, ja, hè. Versta je dat dan ook? Ja, van de andere kant Merksplas. Dat ligt in de provincie Antwerpen, of zoals ze daar zelf zeggen, Antwerpen. Ik weet niet of je dat dialect wel eens hebt gehoord. Is ook voor ons Nederlanders eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Maar wel een goede reden voor boeren ook op de radio. Mooi Wark.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Dan ga je op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok.

0: in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 giga. Glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Het zijn de mannen van VI, of eigenlijk vooral Wilfred Gededen natuurlijk, met John de Bever, Wesley Snijder en Koek Koek in de WK-versie bij Radio Wadel. Ja, volgende week gaan we trouwens ook vette dingen met het WK doen. Dat heeft dan weer alles te maken met de dikdakkers. Hou de radio in de gaten. Oké, het is geen regels vrijdag en Johan, die heeft me er eentje. Johan uit Veldhoven, daar moet ik me even mentaal op voorbereiden. Ook even de kleine Rory, ik bedoel dan die van heel veel jaren geleden, ook even geruststellen, even overtuigen dat ik dat liedje echt moet gaan draaien. Wat het is, je hoort het zo, ook Gerard Joling komt eraan. Hey, gezellig, altijd even een Jolinkje. En deze doet het nog steeds goed in alle kroegen. Zo is het wel toch, Davina Michel op Radio RL. Dit is Duurt te lang.

nieuws hè, deze week over deze man. Hij gaat ermee stoppen. Ah, tenminste met zijn solo-concerten, dat dan wel. Maar deze doet hij dan nog. Dat kan niet anders, hè. Maak me gek. Een echte Gerard Joling-klassieker. En die hoorde je zojuist op Radio RL. Ja, onderweg dus naar zijn laatste concerten. De kaartverkoop die gaat het weekend geloof ik beginnen. En dan maandag nog verder en zo. Dus ja, mocht je plannen hebben om daar naartoe te gaan, dan wens ik je alvast heel veel plezier. Goed, dan het verzoekje van Johan uit Veldhoven. Ja, die is een soort campagne aan het voeren, heb ik het idee. Ja, dit is een groep. Een popgroep, kun je eigenlijk wel zeggen. En toen ik op de basisschool zat, ook weer niet zo lang geleden, toen was het not done om dan dit te luisteren. Tenminste, als jongen dan. Als dit dan tijdens de, hè, zeg maar, de viering van het einde van de week met de muziek en dat soort dingen, als dat dan in de aula werd gedraaid, dan gingen de vingers in de oren. Ik weet niet of je dat herkent. maar er is ook een er zijn ook mensen die dan de muziek altijd zijn blijven volgen. Die zijn bijna 40 en die vinden de muziek nog steeds leuk. Het gaat over K3. Het is een beetje hate it or love it. Maar ze hebben wel een heel leuk nieuw liedje uit. Ja, dat moet ik dan ook wel weer eerlijk bekennen. En dit is zo'n liedje waarvan ik dan zelf denk, hè, zelfs de kleine Rory Jonkergauw, die zou dat niet hebben gedacht. Maar zelfs die zou nu denken, als je dan toch K3 rijdt, dan is deze wel leuk. Johan, je hebt me, de nieuwe K3. De zomer van Oya Lele.

deze wordt elk weekend nog wel meegezongen ergens, toch? Hier wordt nog op gedanst. Henk Dissel en een bom bij Radio NL. En daarvoor, ja, ik moet er nog een beetje van bijkomen. K3 met de zomer van Oja Lele. Dat is hun nieuwe liedje. Aangevraagd door Johan uit Veldhoven. En die heeft het eigenlijk dubbel voor elkaar. Die heeft vanmiddag namelijk bij Hessel ook al een keer K3 aangevraagd. Dus ja, dubbel feest voor de K3-liefhebbers. Moeten we dan nog een keer draaien? Dan heb je 3 keer K3. Ah nee, het is een keer mooi geweest ook, hè. Wat wil jij horen? Het liefst geen K3. Laat maar weten in de Radio NL app, dan rijk ik misschien zometeen in Geen Regels Vrijdag. René Kast zometeen. En nu meezingen met Jan Smit. Ik weet

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Heb je trek? Hey!

0: Italia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Heerlijk.
2: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En

0: Goedenavond, dit is Radio RL. 6 files door gemeld in Nederland. En de grootste vertraging die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens met Duitsland. Heb je 10 minuten vertraging. Eens even kijken, zijn er dan ook nog snelheidscontroles? Ja, op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 59.9. Dan nog eentje op de A12, dat is Utrecht-Maren bij 68.6. En ook nog eentje op de A13 Rijswijk-Rotterdam, droogte van De Haag 6.8.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, nog een uurtje jouw verzoekjes op de radio. Dit is geen regels vrijdag. Wat wil je horen? Laat maar weten.
1: Dit is de muziek van...

twee liedjes over het leven in de kroeg. Hey, hey, hey, bij me vanaf. Pascal Redeker hoorde je zojuist en dit was Frans Duits.

wakker duurt maar even. Bedenk je dat morgenochtend nog maar eens als je wakker wordt? Hè? Is dat toch lastig te bedenken? Hè? Denk ik dan maar. Ik heb nog nooit van mijn leven een kater gehad natuurlijk. Hè? Dat geloof jij ook. Zeg, het is geen regels vrijdag. De vrijdagavond van Radio RL. We vieren het weekend. Met echt heel veel verzoekjes. En die gaan eigenlijk in één lange mix non-stop door. En jij kan daar een aandeel in hebben.

al geen weekend heeft, dan mag je natuurlijk ook melden. Of misschien ga je gewoon heerlijk genieten van een lekker rustig weekend. Zoals Daan uit Klazinaveen, die gaat lekker uitslapen dit weekend. Lekker luieren, die gaat gewoon helemaal niks doen. Ach, dat is een heerlijk weekend. Liedje dat hij heeft aangevraagd, ga ik zo meteen voor je draaien. Er eerst de Koning der Piraten, hier is Jannes. Antonio.

Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van een zandloopster. Van een zandloper al wel, maar een zandloopster, dat was even nieuw voor mij. Het is de nieuwe Robert van Hebert. En die werd weer aangevraagd door Daan uit Klaasinaveen in Geen Regels Vrijdag. En deze is voor Mark Rens uit Wognum.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
3: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
2: Nee joh, tuurlijk niet.
3: Oh, gelukkig.
2: En luister hem hier, bij Radio NL.
4: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
4: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
5: geluid. Nog een keer.
4: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Buiten wacht het echte werk.

0: schilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Hollandse Nieuwe deze week, Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Ik ga zo meteen vast de nieuwe Hollandse Nieuwe aan je voorstellen. Die van volgende week, ja oké, officieel heeft Teken dat vanochtend gedaan. Maar mocht je dat gemist hebben, het is wel een heel leuk liedje. Ga ik zo meteen vast voor je draaien. Maar eerst even wat anders, want ik dacht namelijk, wij moeten misschien even een klein stukje klantenservice doen. Er zijn namelijk vragen ontstaan over het een en ander. Wacht, ik pak even zo. Hé, gezellig. Wij doen even een klein stukje klantenservice. Want Lars uit Drachten, Lars Koopstra is dat, die heeft een vraag voor ons. Die stuurt een foto van een Radio RL auto en die heeft er een vraag bij. Lars, goedenavond.
1: Hallo, Rijk hier. Zie ik die Radio RL auto rijden? Maar wat zijn die antennes nou op jullie dak dan?
0: Ja.
1: Nou, goedenavond.
0: Oké, dus Lars heeft een auto gezien van Radio RL met antennes op het dak. Nou ja. Dat is dus niet de antenne om radio te kunnen luisteren, hè? Maar er zitten extra antennes op, inderdaad. Nou, Lars, je hebt waarschijnlijk jouw naamgenoot getroffen. Onze Lars, Lars van Dijk. Die gaat namelijk dit weekend met deze Radio RL-auto naar Frankrijk. Want daar gaat de Mega Run plaatsvinden. Door Frankrijk en Spanje gaan ze rijden. Dat heb je misschien al meegekregen. En zo niet, dan is het zaak, denk ik, om gewoon je agenda helemaal leeg te maken. En gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat lekker naar Radio RL te luisteren. Zorgen dat dat in ieder geval kan. Misschien tijdens het werk of zo ook, dat je gewoon lekker Radio RL aan kan zetten. Of misschien nog beter radiorl.tv. Want daar is de hele tocht te volgen ook, de megarun. En dat is elk jaar weer een feestje. Daar gebeurt van alles. Dolle pret, bijzondere auto's, bijzondere barrels, zoals dat dan officieel heet. Mooie mensen gaan er altijd mee. Dus zeker de moeite waard om te volgen vanaf volgende week de megarun week hier bij Radio NL. Nou, en dan is er nog een... dit is leuk. Een berichtje van Patrick uit Sint-Willebroort. Die zit samen met zijn zoon lekker te luisteren naar Radio RL. Zijn zoon is Romano. En ze hebben een wedstrijdje met z'n tweeën, Romano en Patrick. Ze hebben allebei een ander liedje aangevraagd. En degene van wie het liedje als eerste gedraaid wordt op Radio RL, die heeft gewonnen. Ja, ik vind dat dan wel weer een geinig spelletje. Ik ben daar wel voor in. Maar ik zit te denken, dan moeten we het misschien wel even een beetje eerlijk spelen. Dan moet ik het eigenlijk niet zelf kiezen, maar dan moeten we Nederland ook een beetje laten spreken. Dan moet Nederland, hè, dus jij aan de andere kant van de radio, maar beslissen wie er gaat winnen. Want het zijn wel gewaagde kandidaten. Romano, laat ik even bij de jongste telg uit de familie beginnen, die heeft het celblok nummer 10 van de Pioniers aangevraagd. Natuurlijk een echte piratenklassieker, ook veel gedraaid op Radio RL. En misschien wel een liedje dat je vanavond zou willen horen. Maar Patrick, zijn vader, zet daar tegenover een nieuw liedje van Hans Bakker. Die heeft een liedje gecoverd van Koos Alberts. Heeft hij een nieuwe versie van gemaakt. Is ook heel leuk, drijven sinds een paar weken. En dat heet Ameland. Ja, maakt het spannend, hè? Welke zou jij zo meteen helemaal willen horen? En wie laten we winnen? Vader of zoon? Ja, laten we dat ook even meteen doen. Stuur vader of zoon in de Radio RL app. Stuur vader als je dat nieuwe liedje wil horen van Hans Bakker. En zeg je, ik wil toch liever celblok nummer 10. Dan stuur je zoon in de Radio RL app. Dus vader voor Hans Bakker en zoon voor de Pioniers. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Dan die Hollandse Nieuwe van volgende week. Dat is een heel geinig liedje van Jeffrey Leunenberg. Een jonge gast die zijn debuutsingle heeft opgenomen. En dat is meteen raak. Dat gaat over een soort zonnige vakantie in Italië. Hij heeft heel veel fantasie Italiaanse woorden. En dan is het eigenlijk altijd goed, toch? Dit is Italiani.
2: Scusi, Belladonna.

0: En stop de tijd. Oké, dat vind ik een mooie. Stop de tijd. Ja, wij zitten eigenlijk midden in een keuzemomentje. Dat speelt zich allemaal af in Sint-Willebrord. Daar zitten vader en zoon naar de radio te luisteren. Patrick en Romano, allebei te luisteren naar Radio Adel. En zij hebben allebei een ander liedje aangevraagd. En de vraag is, welke van de twee moeten we draaien? Want ze hebben namelijk een wedstrijdje. Degene van wie het liedje als eerste op de radio wordt gedraaid, die heeft gewonnen. Nou, neem ik je nog even mee naar de suggesties. Vader, dus Patrick in dit geval, die heeft aangevraagd Hans Bakker met het liedje Ameland. Dat is een nieuw liedje, maar wel een oud liedje van Koos Albert, maar dan in een nieuwe versie. Romano, de zoon in kwestie, die is gegaan voor een echt oud liedje, de Pioniers en Celblok nummer 10. Of nou ja, echt oud, maar het is in ieder geval wel een liedje dat dan in ieder geval niet gecoverd is. Welke van de twee wil jij horen? Dat was de afgelopen twee liedjes de vraag. Vader of zoon? Dat kon je sturen. Gunther uit Merksplas, die zegt, we steunen de zoon. Zoon noteer ik ook voor onze Jesper uit Sint-Michiels Gestel. Zoon zegt Tijmen uit Breda. Mark uit Wognum zegt vader. Grietje uit Eastermar zegt zoon. En ook zoon voor Cindy uit Velp. Dan is er Willemien uit Nijmeerdum. Willemien, goedenavond.
1: Goedenavond, Rory. Doe mijn zoon. Tot later.
0: Zoon, oké. Christian uit Duitsland, die zegt vader. Erwin uit Almelo, die zegt zoon. Daan uit Lezenaveen zegt ook zoon. Vader noteer ik voor Romy uit Lichtenvoorde. Zoon voor Pieter van Assen uit Slootdorp. Nou, het lijkt mij duidelijk. Het was niet moeilijk, denk ik. Wij gaan deze draaien. En dat is misschien wel mooi ook. De Pioniers, celblok nummer 10.

applaus voor Romano, hoor. Gewonnen van zijn pa, mooi. Nederland heeft gesproken en wilde deze graag horen. Het celblok nummer 10. Het waren de pioniers bij Radio Mareel. En zo komen wij aan het einde van Geen Regels Vrijdag. Nog eentje te gaan. Ja, dit is een mooie. Dit slaat echt helemaal nergens op om nu te draaien. Tenminste, wat betreft het tijdstip. Verder wel gewoon een vrolijk liedje. Is aangevraagd door Henry uit de Westerhaar. De Wannabes. En goedemorgen, zonneschijn. Fijn weekend. Goedemorgen.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet.

0: laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Wat een geld!
7: 18.000,
8: godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Dit is de muziek van

Πόσο πρέπει. Πρέπει.

0: all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
5: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-wit te zien op zo'n filters. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen?
4: Radio NL.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om een pols. Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rols. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. En nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Dit is de muziek van Radio

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Radio NL.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden er in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Dit is de muziek van Radio NL.